Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Verlies de natuur niet uit het oog. Dat is de boodschap die de Haagse Partij voor de Dieren wil meegeven aan de 4 partijen die nu aan het onderhandelen zijn. In een brief aan de nieuwe coalitie pleit de partij ook voor het behoud van de Vlietzone. Plannen zijn nu om daar in die zone afvalbedrijven te vestigen, waardoor zo'n 15 voetbalvelden aan groen zouden verdwijnen. Dit dossier zorgde voor het vertrek van de Partij voor de Dieren uit de vorige coalitie. Als het allemaal net anders was gelopen, dan was wethouder Hilbert Bredemeijer van Sport minister geworden in het kabinet van Rob Jetten. Dat vertelde hij dit weekend in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het op het laatste moment toch niet door. Het is nog onduidelijk of de NS-dienstregeling vanaf maandag weer volgens schema rijdt. Afgelopen dagen vielen er al meerdere treinen uit door de weersomstandigheden. De NS is onzeker of de problemen op het spoor op tijd opgelost zijn voordat de nieuwe werkweek begint. En Milan Hokke lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken als speler bij ADO Den Haag. De 22-jarige linksback bevestigde na afloop van de eerste training dat hij graag de overstap wil maken naar het Belgische Union Saint-Gilloise.
2: Het status is dat ik deze stap graag wil maken. Dat is wel bekend. Ik denk dat jullie dat allemaal wel kunnen gezien hebben in de media. Ik denk dat het sowieso sportief voor mij een hele mooie stap is. Europees voetbal. Gegarandeerd. Dus ik denk een mooie vervolgstap. Alleen uiteindelijk is het dan niet aan mij. En de clubs zullen er met elkaar moeten uitkomen.
3: Het is niet meer in jouw handen?
2: Nee, aan mij zal het niet liggen.
1: Duidelijke taal, zei hij tegenover Omroep West sportverslaggever Jim van der Del. Het weer dan nog droog en koeler dan afgelopen dagen. 24 graden maximaal in Den Haag. Hier en daar een wolkje. In de nacht naar maandag daalt de temperatuur naar 19 graden. Het blijft droog. Maandag nog een stukje koeler, maximaal 22 graden dan. Het belooft wel zonnig te worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

is Den Haag FM. 100% Haags. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Verlies de natuur niet uit het oog. Dat is de boodschap die de Haagse Partij voor de Dieren wil meegeven aan de vier partijen die nu aan het onderhandelen zijn. In een brief aan de nieuwe coalitie pleit de partij ook voor het behoud van de Vlietzone. Plannen zijn nu om daar in die zone afvalbedrijven te vestigen, waardoor zo'n 15 voetbalvelden aan groen zouden verdwijnen. Dit dossier zorgde voor het vertrek van de Partij voor de Dieren uit de vorige coalitie. Als het allemaal net anders was gelopen, dan was wethouder Hilbert Bredemeijer van Sport minister geworden in het kabinet van Rob Jetten. Dat vertelde hij dit weekend in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het op het laatste moment toch niet door. Het is nog onduidelijk of de NS-dienstregeling vanaf maandag weer volgens schema rijdt. Afgelopen dagen vielen er al meerdere treinen uit door de weersomstandigheden. De NS is onzeker of de problemen op het spoor op tijd opgelost zijn voordat de nieuwe werkweek begint. En Milan Hokke lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken als speler bij ADO Den Haag. De 22-jarige linksback bevestigde na afloop van de eerste training dat hij graag de overstap wil maken naar het Belgische Union Saint-Gilloise.
2: De status is dat ik deze stap graag wil maken. Dat is wel bekend. Ik denk dat jullie dat allemaal wel kunnen gezien hebben in de media. Ik denk dat het sowieso sportief voor mij een hele mooie stap is. Europees voetbal. Gegarandeerd, dus ik denk een mooie volgstap, alleen uiteindelijk is het dan niet aan mij. En de clubs zullen er met elkaar moeten uitkomen.
3: Het is niet meer in jouw handen?
2: Nee, aan mij zal het niet liggen.
1: Duidelijke taal, zei hij tegenover Omroep West sportverslaggever Jim van der Del. Het weer dan nog droog en koeler dan afgelopen dagen. 24 graden maximaal in Den Haag. Hier en daar een wolkje. In de nacht naar maandag daalt de temperatuur naar 19 graden. Het blijft droog. Maandag nog een stukje koeler, maximaal 22 graden dan. Het belooft wel zonnig te worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: 5 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Verlies de natuur niet uit het oog. Dat is de boodschap die de Haagse Partij voor de Dieren wil meegeven aan de vier partijen die nu aan het onderhandelen zijn. In een brief aan de nieuwe coalitie pleit de partij ook voor het behoud van de Vlietzone. Plannen zijn nu om daar in die zone afvalbedrijven te vestigen, waardoor zo'n 15 voetbalvelden aan groen zouden verdwijnen. Dit dossier zorgde voor het vertrek van de Partij voor de Dieren uit de vorige coalitie. Als het allemaal net anders was gelopen, dan was wethouder Hilbert Bredemeijer van Sport minister geworden in het kabinet van Rob Jetten. Dat vertelde hij dit weekend in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het op het laatste moment toch niet door. Het is nog onduidelijk of de NS-dienstregeling vanaf maandag weer volgens schema rijdt. Afgelopen dagen vielen er al meerdere treinen uit door de weersomstandigheden. De NS is onzeker of de problemen op het spoor op tijd opgelost zijn voordat de nieuwe werkweek begint. En Milan Hokke lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken als speler bij ADO Den Haag. De 22-jarige linksback bevestigde na afloop van de eerste training dat hij graag de overstap wil maken naar het Belgische Union Saint-Gilloise.
2: De status is dat ik deze stap graag wil maken. Dat is wel bekend. Ik denk dat jullie dat allemaal wel kunnen gezien hebben in de media. Ik denk dat het sowieso sportief voor mij een hele mooie stap is. Europees voetbal. Gegarandeerd, dus ik denk een mooie voorstap, alleen uiteindelijk is het dan niet aan mij. En de clubs zullen er met elkaar moeten uitkomen.
3: Dus niet meer in jouw handen?
2: Nee, aan mij zal het niet liggen.
1: Duidelijke taal, zei hij tegenover Omroep West sportverslaggever Jim van der Del. Het weer dan nog droog en koeler dan afgelopen dagen. 24 graden maximaal in Den Haag. Hier en daar een wolkje. In de nacht naar maandag daalt de temperatuur naar 19 graden. Het blijft droog. Maandag nog een stukje koeler, maximaal 22 graden dan. Het belooft wel zonnig te worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: onderhandelen zijn. In een brief aan de nieuwe coalitie pleit de partij ook voor het behoud van de Vlietzone. Plannen zijn nu om daar in die zone afvalbedrijven te vestigen, waardoor zo'n 15 voetbalvelden aan groen zouden verdwijnen. Dit dossier zorgde voor het vertrek van de Partij voor de Dieren uit de vorige coalitie. Als het allemaal net anders was gelopen, dan was wethouder Hilbert Bredemeijer van Sport minister geworden in het kabinet van Rob Jetten. Dat vertelde hij dit weekend in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het op het laatste moment toch niet door. Het is nog onduidelijk of de NS-dienstregeling vanaf maandag weer volgens schema rijdt. Afgelopen dagen vielen er al meerdere treinen uit door de weersomstandigheden. De NS is onzeker of de problemen op het spoor op tijd opgelost zijn voordat de nieuwe werkweek begint. En Milan Hokke lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken als speler bij ADO Den Haag. De 22-jarige linksback bevestigde na afloop van de eerste training dat hij graag de overstap wil maken naar het Belgische Union Saint-Gilloise.
1: De status is dat ik deze stap graag wil maken. Dat is wel bekend. Ik denk dat jullie dat allemaal wel kunnen gezien hebben in de media. Ik denk dat het sowieso sportief voor mij een hele mooie stap is. Europees voetbal. Gegarandeerd. Dus ik denk een mooie voorstap. Alleen uiteindelijk is het dan niet aan mij. En de clubs zullen er met elkaar moeten uitkomen.
2: Dus niet meer in jouw handen?
1: Nee, aan mij zal het niet liggen.
0: Duidelijke taal, zei hij tegenover Omroep West sportverslaggever Jim van der Del. Het weer dan nog droog en koeler dan afgelopen dagen. 24 graden maximaal in Den Haag. Hier en daar een wolkje. In de nacht naar maandag daalt de temperatuur naar 19 graden. Het blijft droog. Maandag nog een stukje koeler, maximaal 22 graden dan. Het belooft wel zonnig te worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Bas van Halderen. In de Haagse wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand en dat gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. Voordeur in brand en dat gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De problemen op het spoor bij Gouda zijn...

0: Ze hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Op verschillende plekken zijn bijvoorbeeld camera's neergezet. En zwemmen in open water wordt in en rond Nieuwkoop sterk afgeraden. Er is rioolwater in terechtgekomen. Dat kan tot gezondheidsklachten leiden, zoals maag- en darmproblemen. Het advies geldt sowieso nog tot en met woensdag. Het weer nog, flink wat zon en stapelwolken. Het blijft droog en de middagtemperatuur 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, wat leuk dat jij weer luistert naar de ochtendshow met Sanji. Het is maandagochtend, de 29ste van juni. We tikken het eind van de maand alweer aan. Nog even twee nachtjes slapen vanavond en dinsdag. En dan is het woensdag alweer de nieuwe maand. Ja, jongens, de tijd blijft gewoon voorbij vliegen. En zo zitten we alweer, ja, gewoon op de tweede helft van het jaar. Als je het jaar zeg maar verdeelt, hè, we hebben 12 maanden, dus 2 keer 6. We gaan dan weer naar de 7e maand. Ja, het leek gisteren nog dat het kerst was. Over gisteren gesproken en afgelopen weekend. Het was natuurlijk onwijs warm weer. Sommige mensen vonden het hartstikke lekker, anderen hadden er iets meer moeite mee. Nou moet ik eerlijk toegeven, ik heb afgelopen vrijdag een zwembadje voor in de tuin gekocht. En daar heb ik dus gisteren in lopen dobberen. Nou, toen was het dus echt fantastisch. Ik had geen last van de warmte. Het was helemaal op en top. Maar zodra ik moet werken of ergens ben of iets moet doen, dan begint het zweet echt te druipen vanuit elk porietje op mijn lichaam. Echt van mijn hoofd tot mijn kleine teen, door mijn bilnaad, overal loopt dan zweet. Zometeen vandaag, rond 8:50, ga ik bellen met de weerman. Want ik ben heel erg benieuwd hoe deze week, ja, het weer ervoor staat. Het was vanochtend wat kouder toen ik buiten hier zo liep over het spuiplein. Nou, dat vond ik echt heerlijk. Ik dacht, oh, een koud briesje, bestaat het nog? Daar heb ik van genoten. En dan stap ik hier zo de piep binnen. En dan ben ik weer in de sauna. Ja, ik weet niet. Het weer heeft mood swings. En ja, misschien hoort het er ook allemaal een beetje bij. Maar ben je al benieuwd hoe de aankomende week eruit gaat zien? Dan wil ik jou adviseren om te luisteren om 8:50.

0: nacht is voorbij.
1: Imbos, deze nacht is van mij. Lekker Haagse muziek hier zo op Den Haag FM. En we gaan luisteren naar Symphony van Shepherd. En daarna hoor je Dai Dai, Shakira en Burna Boy.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:01 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor veel onrust in de landbouwsector. Meerdere beroepenorganisaties spreken van een harde klap voor boeren en noemen de plannen onuitvoerbaar. Volgens hen dreigen veel bedrijven in de problemen te komen. Woensdag roepen zij boeren op om massaal aanwezig te zijn bij het debat in de Tweede Kamer. De NS rijdt vandaag en morgen met een aangepaste dienstregeling. Door de hittegolf van vorige week, blikseminslagen en omgevallen takken op het spoor rijden op verschillende trajecten minder intercities en sprinters, onder andere van en naar Den Haag Centraal. Check daarom voor vertrek even de reisplanner. Een tram van lijn 1 is zaterdag op de Duinstraat geraakt door de bliksem. De tram kwam stil te staan en moest worden weggesleept. Gelukkig raakte niemand gewond. Omdat de tram een omleidingsroute reed vanwege Veteranendag, ondervond ook lijn 11 tijdelijk hinder. Inmiddels rijden de trams weer volgens de normale dienstregeling. Na de extreme hitte van de afgelopen dagen is het vandaag gelukkig een stuk aangenamer. We krijgen een mix van zon en wolken. Het wordt zo'n 24 graden aan zee en 28 graden landinwaarts. Vanavond blijft het droog en koelt het af naar ongeveer 17 graden. Prima weer om dus even lekker naar buiten te gaan vandaag.

0: The Sweet Escape, Gwen Stefani en Aiken. Het komt weer uit het jaar 2007, dat nummer. Dus dat is weer een tijdje terug. En daarvoor hoorde je Hey Son van Sam en nog veel meer mensen. En dat nummer kwam uit het jaar 2025. En dat brengt ons bij het volgende. Het is namelijk tijd voor de rubriek
1: Zanchi's Classic.
0: En vandaag neem ik je mee naar het jaar 2003. Je bent stiekem verliefd op iemand, je hebt een oogje op iemand, maar eigenlijk weet deze persoon niet eens dat jij bestaat. Dus je bent gewoon een beetje aan het kijken, je bent aan het loeren, je hoopt dat je opvalt. Maar eigenlijk, deze persoon, ja letterlijk, deze persoon kent jouw naam niet eens. Nou, en dit nummer omschrijft precies dat gevoel. De titel is dan ook You Don't Know My Name. En dat is natuurlijk een nummer van Alicia Keys. En zij kan altijd gevoelens zo mooi en zo goed omschrijven. Dus heb jij zoiets van, ja, ik ben super verliefd op iemand, maar diegene weet niet eens mijn naam. Ja, dan wil ik jou toch eventjes een setje in de goede richting geven. Het is mooi weer. De zomer is gewoon echt in volle gang. Kom op, zorg dat diegene op zijn minst weet hoe jij heet. Classic of the day, You Don't Know My Name, Alicia Keys.

cell phone breaking. Hold up.

Het is maandag, dat betekent dat weer een nieuwe week van start is gegaan. De zomervakantie is nog niet officieel begonnen. Scholen zitten nu een beetje in de afsluitingsfase. En zo ook natuurlijk veel mensen, die zijn nog even de laatste puntjes op de i aan het zetten. En dan gaan ze echt genieten van een heerlijke vakantie. Nou, afgelopen week en afgelopen weekend bracht ons al helemaal in de vakantiestemming. Want ja, het was natuurlijk super lekker weer. Heel eerlijk, het leek hier in Den Haag niet alsof we in Den Haag waren, maar het voelde een beetje alsof we in Barcelona waren. De temperatuur gaven echt wel een beetje die Spaanse vibe. We hadden natuurlijk de plaat van de week was ook een Spaans nummer. Dus ja, ik voelde me helemaal een señorita. En ik vraag me af, hoe heb jij je nou afgelopen weekend gevoeld? Of wat heb je afgelopen weekend gedaan? Er zijn natuurlijk ook heel veel activiteiten afgelopen week niet doorgegaan. Bijvoorbeeld op de vrijdag is Drievliet gesloten. Omdat ze zeiden, ja, wij kunnen de veiligheid van onze gasten niet waarborgen. En onze gasten en onze medewerkers, die staan echt voorop. Dus wij sloten de deuren om ook te zorgen dat niemand last zou krijgen van de hittestress. Nou, wat heb ik nou gezien? Dat afgelopen weekend en afgelopen vrijdag dan ook heel veel mensen de koelte zijn gaan opzoeken in bijvoorbeeld bioscopen. De mall was van het weekend onwijs druk. En niet omdat iedereen wou shoppen, maar iedereen dacht, oh lekker, ik ga daar naartoe, lekker koel, lekker afkoelen. Je hebt natuurlijk ook mensen die hun huis totaal niet zijn uitgegaan. Maar ik vraag me heel erg af, hoe ben jij de hitte doorgekomen? Je kan me laten weten wat jij dus met deze warmte hebt gedaan. Dat mag jij doen door een bericht te sturen naar 070-307-8899. En misschien zit er wel iets heel erg leuks tussen. Want jongens, we zitten nog in juni, hè? Dus juli en augustus, die komen nog. We hebben net dus een enorme hittegolf achter de rug. We hebben er al 2 gehad dit jaar. Ja, ik vraag me af, blijft het daarbij? Worden het er toch meer? Ja, ik weet het niet. Ik ben geen weervrouw, maar het is toch wat ik denk bij mezelf. Het zou zomaar kunnen dat dit een beetje een voorproefje is van hoe de zomer echt gaat zijn.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Bas van Halderen. In de Haagse wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand en dat gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar. Daarna vloog de voordeur in brand en dat gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis.

0: Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt zo en zo een zootje, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Op verschillende plekken zijn bijvoorbeeld camera's neergezet. En zwemmen in open water wordt in en rond Nieuwkoop sterk afgeraden. Er is rioolwater in terechtgekomen. Dat kan tot gezondheidsklachten leiden, zoals maag- en darmproblemen. Het advies geldt sowieso nog tot en met woensdag. Het weer nog, flink wat zon en stapelwolken. Het blijft droog en de middagtemperatuur 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

American Girls van Harry Styles. Ja, en ik begin hier de ochtend met twee mannen bij mij aan tafel. En ja, dit zijn niet zomaar mannen. Ik ga even een introductie geven van wie dit nou precies zijn. Want bewoners van de stationsbuurt en het oude centrum, die trekken aan de bel. Ze hebben last van hardrijders, geluidsoverlast, gevaarlijk rijgedrag en voelen zich steeds onveiliger op straat. Ja, bijna 500 bewoners ondertekenen daarom een verzoek aan de gemeente om in te grijpen. D66 heeft...

0: briefje over vragen gesteld aan het college. Dus ik ga erover in gesprek met D66-raadslid Otto Thors en Joost van de actiegroep Stationsbuurt. Nou, goedemorgen, heren.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op deze wat lekkerdere dag. Afgelopen weekend, afgelopen vrijdag was het natuurlijk erg warm. Dus vandaag is het iets aangenamer. Joost, eigenlijk als eerst voor jou. Ja, bijna 500 bewoners hebben dus het handhavingsverzoek ondertekend.
3: Ja.
0: Wat betekent dat eigenlijk voor de stationsbuurt?
3: Nou ja, eigenlijk wat we zien is dat de afgelopen jaren de Stationsweg een soort racebaan geworden is. Het is natuurlijk de entree van Den Haag naar de stad, de rode loper. En langzaam maar zeker wordt dat een beetje de rode racebaan. Het is officieel een 30 kilometer zone. En met name op dit soort mooie zomerse dagen, dan merk je echt dat het een racebaan wordt waar mensen wel 80 kilometer per uur door de straat heen racen. En dat is gewoon levensgevaarlijk en zorgt voor onwijs veel overlast.
0: Ja, dus heel veel bewoners die sluiten zich daarbij aan. Want 500, dat is best wel wat jullie hebben opgehaald. Nou, jullie zagen dat voorbij komen, D66. Je dacht, hier moeten vragen over gesteld worden.
4: Ja, zeker. Nou, we zagen het niet alleen voorbij komen, maar we komen zelf ook graag daar in de buurt. Ik woon er zelf vlakbij in de rivierenbuurt. Dus ik herken het probleem ook heel erg wat Joost aangeeft en wat de buren daar benoemen. En het is natuurlijk heel raar dat er allemaal regels zijn, maar dat ze niet worden gehandhaafd. Want het is echt wel heel onveilig. Je zal er lopen met je kinderwagen en er komt weer zo'n idioot voorbij schuren. Dat is gewoon niet oké.
0: Nee. En dan kan je ook denken bij jezelf van, er zijn al heel veel maatregelen getroffen. Van eenrichtingswegen, dat je niet heel makkelijk van de een naar de andere kant kan komen. Zien jullie dat misschien al verschil maakt?
3: Nou ja, inderdaad, ongeveer 10 jaar geleden is natuurlijk een herrichting geweest van de Stationsweg. Maar wij hebben de indruk dat er daar eigenlijk niet goed gekeken is naar de verkeersveiligheid. Wat je ziet is dat eigenlijk vanaf de Stationsweg over de Wagenbrug heen gereced wordt als een soort springschans richting de Wagenstraat, richting Bierkade bij alle terrassen. Wat je met name ziet is heel veel showverkeer. Dus een uur of 5, 6 s'avonds gaan jongeren rondjes rijden door de wijk. Met opgevoerde uitlaten en zoals wheelies maken. En je ziet dus inderdaad oudere mensen durven bijna niet over te steken. Ouders vertrekken uit de wijk, want ze kunnen niet hun kind op straat leren fietsen, ik noem maar wat. En daardoor gaat de leefbaarheid van de wijk echt hard achteruit. Dat zie je dus ook aan het handhavingsverzoek. 500 keer ondertekend binnen 10 dagen tijd. Niet alleen van bewoners, maar ook van ondernemers in de buurt. Dat is ook een breed gedragen probleem. En de wijk heeft het ook vanuit het buurtstation jaren en jaren aangegeven. Er zijn wel duizenden meldingen liggen er bij gemeente en politie. Maar er is geen structurele handhaving om het probleem op te lossen. En vandaar dus dit formele verzoek aan de gemeenteraad, ook aan alle fracties. Het formele verzoek aan het college, dus de burgemeester en wethouders, om hier structureel handhaving te laten plaatsvinden.
0: Ja, want je hebt het natuurlijk over geluidsoverlast, maar ook over hardrijden, ook over bijvoorbeeld wheelies. Is er één ding wat er echt uitspringt waarvan jullie als bewoners zeggen van maar dit moet echt gewoon stoppen?
3: Nou ja, het gaat dus gewoon om het keihard rijden met motoren, quads, auto's door de straat. Gewoon heel duidelijk zichtbare verkeersovertredingen waarop niet geacteerd wordt. En dan heb je aan de ene kant er moet strengere handhaving plaatsvinden. Wij zouden zeggen structureel, zeker op deze avond, gewoon politieaanwezigheid. Een paar mensen, het maakt niet uit, dat het nu opgelost wordt. En hiernaast voor de wat langere termijn een herrichting, kan je denken aan bloembakken, drempels, bepaalde delen misschien afzetten, zodat het verkeer afneemt.
0: Ja, en er is onlangs natuurlijk ook een grote verkeerscontrole daar geweest, waarbij heel veel bekeuringen zijn uitgedeeld. Bewijst dat eigenlijk ook bijvoorbeeld voor D66, die zegt van dit laat wel zien van het is niet iets wat gewoon een keertje gebeurt. Het is echt structureel gewoon een probleem.
4: Ja, zeker. Het was een integrale handhavingsactie die er was. Dus dan komen er allerlei partijen. De gemeente, de politie, de belastingdienst, de douane. Noem ze maar op. Gaan allemaal vanuit een eigen hoekje gaan ze kijken van wat gebeurt er in deze wijk. Ja, en dan heb je de krantenartikelen over. Dat is gigantisch wat daar allemaal mis was. Maar goed, dan focussen we heel erg op wat er mis is. De gemeente heeft gelukkig ook nog wel plannen om het goed te maken. Alleen die gaan niet snel genoeg. Dus we hebben een binnenstadsplan. Dat bestaat al. Dat is in 2023 gemaakt. En dat gaat voor 10 jaar eigenlijk zitten daar plannen in over hoe we ook het oude centrum, bijvoorbeeld waar de Wagenstraat in zit, gaan verbeteren. Of die bierkades, hoe we daar meer autoluwe zones van gaan maken. Dat betekent dat verkeer er niet meer door zou kunnen. Dan kun je daar dus wel rustig op een boot zitten met een drankje, in plaats van dat je van je sokken wordt gereden door een golfje GTI. De hele intentie is natuurlijk dat dat binnenstadsplan, die binnenstad die groeit in Den Haag. We worden groter. Dus ook het Huygenspark, waar stationsbuurt zit, dat hoort er eigenlijk bij. Hè. Vanuit de logica van iemand in zo'n auto of überhaupt vanuit het verblijfsgebied, vanuit de bezoekers, is het een gedeelte waar je gewoon zo doorheen loopt. Dus je zou dat wat breder moeten bekijken. Je zou de plannen die in zo'n binnenstadsplan staan, als het gaat over vergroenen, auto luw maken, stimuleren van het verblijfsgebied, hè, de horeca ruim baan geven, ook op die bierkades. Daar zouden we volgens mij eens even naar moeten kijken. Want dan krijg je veel meer een gebiedsgerichte aanpak, waar de buurt blij van wordt, waar de bezoekers blij van worden. De enige die misschien minder blij worden, zijn die paar gasten in die auto's die nu rondjes mogen en kunnen rijden. Maar die voegen niet zo gek veel toe. Niet voor de buurt, niet voor de horeca, eigenlijk voor heel weinig mensen.
0: Ja, precies. Ja, heel duidelijk eigenlijk. Ja, je zegt ook van ja, er liggen wel plannen bij de gemeente, maar dat gaat gewoon te lang duren. Als er een maatregel is die bijvoorbeeld al morgen zou kunnen ingaan, wat zou dat dan moeten zijn?
4: Nou, maatregelen duren altijd eventjes. Maar laten we dan vooral beginnen met het autoluw maken van dat gedeelte van de binnenstad. Het is niet nodig dat je daar bestemmingsverkeer prima. Hè, mensen die daar wonen moeten er kunnen komen. Leveranciers van de horeca. Fijn dat er een vrachtwagen komt die af en toe een fust bier brengt, hè, bij die kroegen daar. Maar al dat showverkeer, hè, wat Joost al noemt, dat is helemaal niet nodig. Dus laten we nou beginnen met een plan om dat autoluw te maken. Zoals autovrij op termijn wat mij betreft. Maar stap 1 is autoluw. Dan creëer je al veel minder autoverkeer in deze wijk. Dan krijg je die rode racebaan waar Joost het over heeft. Die maak je eigenlijk onmogelijk. Je mag er gewoon niet meer in als je er niks te zoeken hebt. En dan creëer je een verblijfsgebied en dan kun je dat gaan stimuleren. Nou, dat is wel lange adem, maar hier moeten we volgens mij heen. En in september hebben we in de gemeenteraad daar een vergadering over, in de commissie bestuur, 2 september. Dan gaan we daar ook echt een punt van maken.
0: Ja, dus als ik dan over een jaar zeg maar daar kon kijken, dan heb ik echt wel van, oh, die racebaan is dan hopelijk verdwenen.
3: Nou ja, sowieso als je er nu komt kijken, zul je als eerste zien dat het een fantastisch leuke buurt is. Met echt een fantastische mix aan mensen, ondernemerschap, leuke tentjes, et cetera. Met dan als enige nadeel op dit moment het harde racen. Ik vind het punt van lange adem ontzettend goed. Ik denk, Autoluw Centrum, zelf zie ik dat absoluut zitten. Sommige bewoners misschien niet. Ik denk dat dat wel erg lang kan duren. Dus vooral voor de bewoners is het nu heel belangrijk dat er op zeer, zeer, zeer korte termijn aandacht op komt in de vorm van directe handhaving, zodat niet deze zomer weer voor een aantal bewoners verpest wordt.
0: Nou, helder verhaal. Dankjewel, heren. Dankjewel, Otto van D66 en Joost van de actiegroep Stationsgroep.
3: Dankjewel.

0: Betaald parkeren is natuurlijk nooit fijn. In Den Haag zijn er gelukkig nog een paar wijken waar dat gewoon niet aan de orde is. Omdat het daar gewoon misschien niet nodig is. Omdat er is bijvoorbeeld geen winkelcentrum of er zijn alleen buurtbewoners. Maar nu is het zo dat de gemeente Mariahoeve daar ook betaald parkeren wilt gaan inlassen vanaf 1 december 2026. Alleen de buurt is het daar niet mee eens. En die zijn ook eigenlijk massaal aan het opstaan van joh, wat gebeurt hier nou allemaal? En ik heb hier eigenlijk bij mij aan tafel een buurtbewoner die zo zei van ja, hier moet over gesproken worden. Goedemorgen Elmer.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, jullie zijn dus eigenlijk bezig met joh, van wat gebeurt hier nou? Want de gemeente is eigenlijk naar de buurt gekomen. Die heeft gezegd van joh, betaald parkeren gaat er komen. Jullie mogen hier tussen aanhalingstekentjes over meedenken. Wat is er allemaal gebeurd in Mariahoeve?
1: Nou, eigenlijk is er niks in Mariahoeve gebeurd. Er is ook helemaal geen parkeerprobleem. Het is de gemeente Den Haag die ons een parkeerprobleem aan het praten is. En daardoor eigenlijk de buurt een soort van op stelten gaat zetten. En eigenlijk een beetje onrust aan het zaaien is. Dat is eigenlijk wat er heel beknopt aan de hand is.
0: Ja, want vorige week is er ook een bijeenkomst geweest waarbij ze gingen uitleggen van joh, er gaat hier betaald parkeren komen om eigenlijk te zorgen dat de parkeerdruk daar wordt verminderd. Maar als ik jou zo hoor, dan hoor ik dat er helemaal geen parkeerdruk is.
1: Nou, er is onderzoek gedaan door de gemeente, 60% parkeerdruk. Nou, dat betekent dus eigenlijk, er is geen parkeerdruk. Er is geen avond dat ik rondjes hoef te rijden om te kijken waar ik mijn auto neer kan zetten. Nee, ik kan altijd parkeren. Maar goed, de gemeente wil waarschijnlijk geld hebben. En hebben dus een onderzoek gedaan en zeggen ja, we gaan voor u het parkeerprobleem voorkomen in de toekomst. Alleen, er is helemaal geen aanleiding om te kijken of dat voorkomen hoeft te worden. Want er is namelijk niks aan de hand. Er wordt ook niet groot bijgebouwd. Sterker nog, Mariahoeve en Marlot, daar praten we ook over. Die wijken, dat is wonen en daar komen geen grote nieuwe projecten bij.
0: Nee.
1: En de gemeente doet dus alsof ze een heel traject hebben opgestart. Want ze gaan voor ons het parkeerprobleem oplossen. En ze gaan voor ons proberen te zorgen dat er nooit een probleem gaat ontstaan. Maar er is geen probleem en er komt geen probleem. En daar is eigenlijk de wijk massaal tegen.
0: Ja, want jullie mochten erover meedenken, maar de keuzes waren wel beperkt.
1: Ja, klopt. Er werd zogenaamd een soort van participatietraject opgestart. En wij kregen een brief met een enquête en online konden we die invullen. Nou, dat was een hele sumiere enquête. Echt, daar zaten drie vragen in. En een van die vragen was, hoe moeten wij het gaan invullen? Nou, kregen we drie opties. Alle drie de opties betaald parkeren. En de optie niet betaald parkeren, die bestond niet. Dus dat heb ik ook ingevuld. Ik mis optie 4, niet betaald parkeren. En ik heb dat vorige week ook aan de verantwoordelijk wethouder heb ik dat gemeld. Want die was ook bij die bijeenkomst. Dat was bij een voetbalvereniging in de wijk. Dat is wethouder Arjan Kapteins. En hij zei tegen mij, ja, maar het is ook niet de vraag, wat willen jullie? Er komt sowieso betaald parkeren, maar op welke manier willen jullie dat? En dan krijg je dus opties of van 6 uur 's avonds tot 12 uur 's nachts, of van 1 uur 's middags tot 12 uur, of allemaal van dat soort.
0: Ja. Ja, de optie dat jullie kunnen gaan kiezen over in welk tijdstek moet er dan betaald parkeren komen.
1: Klopt.
0: Ja, en ik kan me voorstellen in zo'n wijk waar dus maar 60% verkeersdruk is. Nou, daar heb ik nog 40% over. Dus dan is er inderdaad, als ik het zo hoor, geen parkeerdruk. Maar wat zou het voor de bewoners betekenen als daar dus wel betaald parkeren wordt ingevoerd?
1: Nou, eigenlijk heel veel. Een stukje vrijheid. Sowieso, mensen kunnen minder makkelijk als ze niet in de wijk wonen bij elkaar op bezoek gaan. Je moet er toch aan denken dat je moet gaan betalen. Daarnaast moet je natuurlijk een vergunning hebben. Nou, die is dan het eerste jaar voor 1 auto €97. Maar heb je meerdere auto's, bijvoorbeeld mensen die niet uit huis kunnen, omdat er geen woningen zijn, dus kinderen die thuis blijven wonen, die gaan de hoofdprijs betalen. Nou, dat is natuurlijk ook gewoon heel apart. En daarnaast is het gewoon heel erg lastig, want je hebt heel veel VVE's en heel veel woningcorporaties, omdat er ook heel veel sociale huur is. En die moeten dus nu die plekken gaan verhuren, er moeten slagbomen geplaatst gaan worden. Die woningcorporaties worden er beter van. Die gaan in één keer namelijk, ik heb het bij ons geteld, €880 per maand extra verdienen. Op plekken die nu gewoon gratis zijn.
0: Ja,
1: en want dat moeten ze gaan verhuren aan eerst de sociale huur en daarna aan de particulieren.
0: Ja, en ik wou zeggen, nou, dat is voor hun natuurlijk een lekker winstmodel, als ik het
1: klopt,
0: zo hoor, als je dat vooruit gaat per maand. Maar voor bewoners inderdaad betekent dat hun zelf dus ook hun plekje moeten gaan bekostigen.
1: Ja, die moeten, eigenlijk moet iedereen dat dan gaan doen als het aan de gemeente Den Haag ligt. En dan specifiek aan de wethouder Kapteins. Die overigens heel eerlijk, heel nonchalant in de wedstrijd stond. Hij was daar vorige week en onder andere was er een filmploeg. Ik weet niet of jullie dat waren of een ander. Die wilde hij niet te woord staan. Dat vind ik ook wel even belangrijk om te melden. En hij zei dus gewoon letterlijk, ja, wat is nou 8 euro per maand? En dan denk ik, je verdient zelf 12.875.000 euro bruto per maand.
0: Ja.
1: Ja, dan snap ik wel dat het voor jou niet veel geld is. Maar mensen die sociaal wonen...
0: Ja, die hebben al een kleine portemonnee.
1: Ja.
0: Ja, dus die kunnen misschien die 8 euro niet eens missen.
1: Nou, dat is het.
0: Ja.
1: En daarnaast was het op een gegeven moment... zeiden ja, maar het is wel zo heel eerlijk... als heel Den Haag betaald gaat parkeren... dat iedereen dat dan moet doen. Dus ik zei, hoe zit dat dan in Leidseveen?
0: Ja.
1: Ja, die hebben een uitzonderingspositie. Toen zei ik tegen hem, ja, maar luister... Ik hoor net nog heel Den Haag moet. En daar zie je al dat het een soort van prestigeproject is. Zij willen een soort van... Daar schermen ze mee het waterbedeffect.
0: Ja,
1: dat
0: ja.
1: is daar helemaal niet. Want er is namelijk, als je meer richting het centrum gaat... al lang betaald parkeren.
0: Ja,
1: nou, daar is helemaal geen overlast van. En als je om ons heen kijkt, nou, dan ga je richting Wassenaar toe. Is geen betaald parkeren.
0: Nee.
1: Nou, daar is Marlot natuurlijk helemaal een grapje. Want daar zit niet eens één winkel.
0: Ja, dus waarvoor gaan we dan betalen eigenlijk?
1: Nou, dat vraag ik me ook al.
0: Ja.
1: En wat ook heel grappig is, en daarmee had ik ook het idee... dat de wethouder echt geen idee had waar hij het over had. Bij ons in de straat, bij Elviraland is dat in de buurt... daar zit het Haag Straatbedrijf. Die parkeren dagelijks, 7 dagen per week... 8 bedrijfsbussen in de straat. En mocht er al een parkeerprobleem zijn... dan zorgen zij zeg maar voor het beetje parkeerprobleem... wat er zou kunnen ontstaan. En,
0: ja.
1: en toen ik hem daarmee confronteerde, zei hij... Oh, daar heb ik goed nieuws voor u, want we gaan dat voor u oplossen. Ik zeg, dat is mooi. Zijn die bussen dan vanaf morgen weg? Nee, dat niet. Maar hij wist niet eens dat ze er stonden. Dus de gemeente Den Haag die parkeert bussen... wat eigenlijk op een bedrijventerrein hoort te staan, in de woonwijk. Ja, dan snap ik wel dat je een parkeerdruk gaat krijgen.
0: Ja, dat is eigenlijk hartstikke krom als ik het zo hoor.
1: Klopt.
0: Nu zegt eigenlijk de gemeente, joh, dit wordt ingevoerd vanaf 1 december 2026. Dus dat is echt al binnenkort. Ja, wat gaan jullie nu als buurt doen om eigenlijk te zorgen van, joh, dat dit er niet doorheen gaat komen? Kunnen jullie wat doen?
1: Zeker, er is een petitie opgestart. En die petitie, ik heb toevallig vanmorgen gekeken, is inmiddels meer dan 950 keer ondertekend online.
0: Zo.
1: Daarnaast vorige week, maandag en dinsdag, zaten er ook een aantal dames die waren handtekeningen aan het ophalen. En wat ik daar ook leuk van vond, is dat eigenlijk iedereen die ik heb gezien in de 3 kwartier dat wij er waren, ja, die zijn het er allemaal niet mee eens. En dan praat je dus zeg maar van hoog tot laag opgeleid. En iedereen in de wijk had zoiets van, ja, wat is dit?
0: Ja, iedereen dus, had zoiets van, waar komt dit vandaan?
1: Ja, en ik heb hem ook even opgeschreven hier. Het is parkerenmariahoeven.petities.nl. Dus eigenlijk een oproepje, zeker aan de buurtbewoners Mariahoeven en Marlot. Onderteken dit. Maar iedereen in Den Haag die ook wel eens in de wijk komt, ondertekent dit. Want ja, binnenkort, als het aan de gemeente ligt, moet je gaan betalen voor een niet betaald of niet bestaand parkeerprobleem.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk bizar. Hey, Elmer, zullen wij afspreken dat jij mij helemaal op de hoogte gaat houden van wat er gaat gebeuren rondom het probleem parkeren misschien?
1: En ik hoop ook trouwens dat er andere partijen zijn die of kijken of luisteren of hiervan horen. Die zeggen van, wij willen eigenlijk graag de buurtbewoners bijstaan. Want dat kan niet zo zijn dat de gemeente over de rug van buurtbewoners rijker wordt. En ook niet dat de woningcorporaties rijker worden, want dat is wel wat er gaat gebeuren.
0: Ja, precies. Nou, dankjewel Elmer. Je hebt het super duidelijk uitgelegd. En ik hoop natuurlijk voor jou en voor alle buurtbewoners dat jullie op 1 december niet hoeven te betalen.
1: Dat zou fijn zijn.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:08 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor veel onrust in de landbouwsector. Meerdere boerenorganisaties spreken van een harde klap voor boeren en noemen de plannen onuitvoerbaar. Volgens hen dreigen veel bedrijven in de problemen te komen. Woensdag roepen zij boeren op om massaal aanwezig te zijn bij het debat in de Tweede Kamer. De NS rijdt vandaag en morgen met een aangepaste dienstregeling. Door de hittegolf van vorige week, blikseminslag en omgevallen takken op het spoor rijden op verschillende trajecten minder intercities en sprinters. Onder andere van en naar Den Haag Centraal. Check daarom voor vertrek even de reisplanner. Tramlijn 1 is zaterdag op de Duinstraat geraakt door de bliksem. De tram kwam stil te staan en moest worden weggesleept. Gelukkig raakte niemand gewond. Omdat de tram een omleidingsroute reed vanwege Veteranendag, ondervond ook lijn 11 tijdelijk hinder. Inmiddels rijden de trams weer volgens de normale dienstregeling. Na de extreme hitte van de afgelopen dagen is het vandaag gelukkig een stuk aangenamer. We krijgen een mix van zon en wolken. Het wordt zo'n 24 graden aan zee en 28 graden landinwaarts. Vanavond blijft het droog en koelt het af naar ongeveer 17 graden. Prima weer om even lekker naar buiten te gaan. Het

0: dat het warm is, hoef ik jou niet te vertellen. Dat heb je de afgelopen dagen wel meegemaakt, gevoeld. En vandaag is het een beetje afgekoeld en kan het lekker aanvoelen. Maar wie natuurlijk veel meer weet over het weer en wat er allemaal afgelopen week hier heeft plaatsgevonden in Den Haag, is natuurlijk niemand minder dan Huub Musee, ons weerman. Goedemorgen, Huub.
1: Goedemorgen, Sanji.
0: Goedemorgen.
1: Nou, dat was inderdaad ook absoluut het geval. We hadden tot en met gisteren in ieder geval was er sprake van een hittegolf. En daar spreken we over als de temperatuur 25 graden of meer is. Aaneengesloten over minimaal 5 dagen. Waarvan 3 dagen met 30 graden of meer. Nou, dat was het geval. 11 dagen lang dus. Nou, misschien halen we nog net de 25 vandaag, maar ik denk het net niet. Maar vrijdag was absoluut de warmste dag. Dat hebben heel veel mensen gemerkt. Ik heb hier toen in een officiële thermometerhut, zoals ook op de weerstations van het KNMI staan, 36,7 graden gemeten. En zo'n hoge temperatuur heb ik sinds het begin van dat ik me ermee bezig hield niet gemeten. De vorige keer was 25 juli 2019. Toen was het 36,6. Echt ongelooflijk warm dus. Het onweer langs de kust. Zaterdag was spectaculair. De wolkenluchten. Blikseminslag op verschillende plaatsen. Daarna, nou ja, in de nacht van zaterdag op zondag nog wel wat onweer, maar dat was voornamelijk in het oosten van Zuid-Holland. En nu hebben we gewoon eigenlijk, wat jij ook al zegt, aangenaam zomerweer.
0: Ja, precies. Ja, ik liep ook vanochtend hier dan over het Spuiplein en ik kwam alleen met t-shirtje. Ik dacht, oh, nou, ik heb het bijna een beetje koud zo in de vroege ochtend.
1: Ja, ja, de wind is westelijk geworden, dat was gisteren ook, maar we zitten nu echt in een wat andere luchtsoort. En het is eigenlijk vandaag een prima dag met droog weer, zonnige periode, een zwakke tot matige westenwind. Later wordt die noordwestelijk. En vanmiddag wordt het 23, 24, heel misschien nog net ergens 25 graden. Een heerlijke dag. Komende nacht ook droog, weinig of geen bewolking. De noordwestenwind neemt weer wat af en de temperatuur daalt naar 14 graden. Alle ramen kunnen een keer heerlijk open. Morgen ook, periode met zon. Morgenmiddag is er wat meer bewolking door een hele zwakke storing. Heel misschien een paar druppeltjes, maar dat zal niet zo heel veel voorstellen. Morgenochtend is er nog weinig wind. Morgenmiddag weer een zwakke tot matige westenwind. En ook morgen wordt het zo'n 23 graden. Woensdag een beetje hetzelfde verhaal. Periode met zon, een kleine kans op een bui. Ook dan weer 23, 24 graden. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag verandert er eigenlijk helemaal niets. De zon die is iedere dag aanwezig. Het wordt zo'n graad of 3. Nou, misschien wel 24 graden. En de zeewatertemperatuur is zo nu en dan al 20 graden. Dat is extreem hoog voor begin juli. En volgende week lijkt die zomer zich te handhaven met mogelijk weer opnieuw wat hogere temperaturen. Maar ja, daar kan ik natuurlijk volgende week maandag weer meer over vertellen.
0: Ja, precies. Nou, ik ben hartstikke benieuwd. Nou, deze week in ieder geval weer wat meer temperaturen zoals we het gewend zijn. Ja, en je zei net ook al van nu kunnen natuurlijk de ramen weer open. Want bijvoorbeeld nu, hè, ik maak uitzending vanaf de Centrale Bibliotheek. Het is hier binnen nog zo warm. Echt alsof ik weer in een sauna stap.
1: Ja, nou ja, helaas, dat blijft nog wel heel eventjes zo. Zo'n gebouw is van steen, dat weet je. Dat houdt de warmte lang vast. Nou, in de loop van de week zou het toch langzamerhand weer wat beter moeten worden.
0: Nou, gelukkig. Dan kijk ik daar alvast naar uit. En dan spreken wij elkaar weer volgende week, Huub. Ik ben weer helemaal op de hoogte voor deze week. Hey, hoi.
1: Oké, hoi.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Bas van Halderen. In de Haagse wijk Wateringseveld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand en dat gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De problemen op het spoor bij Gouda zijn voorbij. Sinds gisteravond 7:15 wordt er weer gereden van en naar Den Haag. Door blikseminslag konden de seinen en wissels lange tijd niet worden bediend. Het treinverkeer is nog wel ontregeld. Vandaag en morgen rijden minder treinen op verschillende trajecten in onze regio. Dat heeft allemaal te maken met reparaties aan treinen die tijdens de hitte uit zijn gevallen. Bewoners van Haagse wijken als Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt zo en zo een zootje, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Op verschillende plekken zijn bijvoorbeeld camera's neergezet. En zwemmen in open water wordt in en rond Nieuwkoop sterk afgeraden. Er is rioolwater in terechtgekomen. Dat kan tot gezondheidsklachten leiden, zoals maag- en darmproblemen. Het advies geldt sowieso nog tot en met woensdag. Het weer nog, flink wat zon en stapelwolken. Het blijft droog en de middagtemperatuur 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
6: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, wat leuk dat jij luistert naar Den Haag FM op deze maandagochtend. Het is alweer de laatste maandag van de maand juni. Want woensdag spreken we natuurlijk alweer over juli, de zevende maand van het jaar. Ja, en ik weet niet of het aan mij ligt of dat jij misschien hetzelfde ervaart, maar de tijd gaat onwijs snel. Alsof het een beetje van ons gestolen wordt. En zo ook natuurlijk hier in de ochtend, want we zitten alweer in het laatste uurtje van de ochtendshow. Maar ook dit uur heb ik weer te gekke dingen voor jou klaarstaan. Zometeen ga ik namelijk in gesprek met Stichting Leergeld, want er staat iets heel erg leuks op de planning. Wat het is, dat hoor je zometeen. En ik heb ook een artiest klaar zitten die we zometeen het hemd van het lijf gaan vragen. Nou, kortom, genoeg redenen om lekker te blijven luisteren.

0: Magnetic van Bausa. Oh, wat vind ik dit toch een lekker nummer. Ik zit al helemaal in een strandtent met een cocktail in mijn hand. Lekker aan het genieten van de zomervakantie. En zo ook voor veel kinderen staat natuurlijk de zomervakantie natuurlijk voor om het hoekje eigenlijk al te gluren. En er zijn ook natuurlijk kinderen die na de zomervakantie naar de brugklas gaan. Nou, een spannende tijd, een nieuwe school, nieuwe vrienden. Ja, en vaak ook voor het eerst echt zelfstandig op pad. Nou, en om die stap wat makkelijker te maken, organiseert Leergeld Den Haag op zaterdag 4 juli het Brugklasfestival. Nou, ze kunnen er praktische hulp krijgen, workshop, leuke activiteiten. Ja, en kinderen vol vertrouwen aan hun middelbare schooltijd te laten beginnen. Ja, en bij mij in de studio zit Leila. Goedemorgen. Of zeg ik Leila?
1: Nee, zeg Leila.
0: Leila, toch? Ja, wat stom eigenlijk. We kennen elkaar al zo lang. En nu denk ik ineens, zeg ik jouw naam al die tijd wel goed?
1: Nee, je zegt het goed.
0: Ja, hè?
1: Dankjewel.
0: Nou, jullie zijn dus bezig met een brugklasfestival te organiseren. Ja, want de overstap is dus voor heel veel kinderen, maar ook voor ouders, best wel spannend. Waarom organiseren jullie dit?
1: Wij organiseren het Brugklasfestival voor de kinderen, voor de ouders, maar ook om onze verstrekkingen naar voren te brengen. Stichting Leergeld is al heel lang actief hier zo in Den Haag. En voor het Brugklasfestival hebben wij ervoor gekozen om de kinderen een soort van een boost van zelfvertrouwen te geven. Om de ouders en de kinderen een stukje te helpen de overstap te maken naar de brugklas.
0: Ja, nou, ik kan me ook voorstellen dat het best wel een grote opgave is om dit dan te realiseren. En te kijken van, ja, maar wat is er dan precies nodig? Hoe pakken jullie dat aan? Hoe organiseren jullie zo'n festival voor, ik hoor ook meerdere kinderen dan basisschool die dan overgaan naar middelbare school?
1: Ja, wij hebben onderzoek gedaan onder de ouders. En daarin kwam naar voren dat er toch best wel veel stress is als het gaat om de overstap naar de brugklas. Er zijn zoveel veranderingen. De kinderen moeten op een gegeven moment toch een stuk verder naar een andere school. Hoe zit het met vriendjes maken? Maar ook, hoe gaan we dat financieel doen? Er moet opeens een laptop aangeschaft worden. Er moet een fiets aangeschaft worden. Het OV wordt opeens duurder. Dus onder dat onderzoek, vanuit het onderzoek hebben wij dus gekozen om dat soort elementen en de antwoorden terug te krijgen. En daar het Brugklasfestival op te bouwen.
0: Ja, dus eigenlijk echt vanuit wat er vanuit de ouders naar voren komt, ook misschien vanuit de kinderen zelf, daar richten jullie je op.
1: Ja, zeker, zeker. Wij hebben ook een raad van kinderen waar wij hele mooie adviezen van krijgen. En dat hebben we eigenlijk gewoon allemaal in een potje gestopt. En het Brugklasfestival gemaakt.
0: Ja, ik denk dat heb je op een gegeven moment inderdaad al die dingen verzameld. Al die dingen waarvan je hoort van, oh, daar zitten misschien zorgen of daar weten mensen de weg nog niet precies. Ja, wat voor concrete dingen zijn dan uitgekomen die mensen al kunnen gaan beleven 4 juli? Of de kinderen?
1: Bij het Brugklasfestival, dat is dus voor alle kinderen uit Den Haag met een ooievaarspas. Zij kunnen die dag een mobiele telefoon ophalen. Voor heel veel kinderen wordt dat hun eerste mobiele telefoon. Ze kunnen een voucher aanvragen voor een Chromebook, als dat niet al is geregeld vanuit de school. Maar ze kunnen zich ook aanmelden voor hele leuke workshops van Meester Hidde. Hij gaat een workshop geven, een beetje in een rap variant over social media. Wat zijn nou de goede kanten, wat zijn de slechte kanten? We hebben ook een organisatie, Young Ambition, die gaat 2 workshops geven over hoe presenteer je jezelf nou als je op zoek gaat naar een baan. Vanaf 13 kunnen ze volgens mij al werken. En dan gaat het toch wel een beetje broeien van, hey, ik wil mijn eigen centjes maken. En de andere workshop die ze dan organiseren gaat over, maar oké, dan heb je een baan. Wat ga je dan doen met je geld?
0: Ja.
1: Hoe ga je met je geld om? We hebben een verstrekkingsmarkt. Daar staan eigenlijk al onze verstrekkingen. Dan kan je een markt bewandelen en zien wat wij doen. Je kan daar een fiets aanvragen. We zien ook dat brugklassers heel vaak toch hun hobby's laten zitten, omdat ze gewoon een hectisch rooster krijgen. Nou, wij willen ze dan met de markt ook motiveren van, nee, ga gewoon door. Ga gewoon door met een sport. Ga gewoon door met een hobby. Er is lekker eten en drinken. Wat hebben we nog meer? We hebben zoveel. Er komt een matcha bar. We hebben een heel leuk optreden van Izzy SB. Dus het wordt echt een dag vol met activiteiten, vol met informatie, maar ook gewoon echt gezelligheid.
0: Ja, ik wou zeggen, dit klinkt echt als een hele operatie. Onwijs veel is er te beleven, waaronder ook bijvoorbeeld die mobiele telefoons. Nou, het zijn onwijs veel telefoons, want volgens mij, hoeveel kinderen komen 400 kinderen op af? Of
1: 400 tot 600.
0: Ja, 400 tot 600. Het zijn heel veel mobiele telefoons die jullie weggeven. Ja, ik kan me voorstellen dat iemand dat nu hoort en denkt, wow, wacht eens even, ik wil ook een telefoon. Maar het is niet zomaar natuurlijk voor iedereen. Het is wel echt van, joh, je moet een ooievaarspas hebben. En dat als je al een ooievaarspas hebt, dat betekent al dat je ouders een kleinere portemonnee hebben. Dus dat is al niet leuk.
1: Ja, zeker. Het Brugklasfestival is echt voor Haagse kinderen met een ooievaarspas. Die dus de overstap naar de brugklas maken voor na de zomervakantie.
0: Ja, ja, nou supergoed. En hoe bereiken jullie dan eigenlijk de doelgroep?
1: Nou, we hebben een heel erg groot bestand binnen Leergeld Den Haag. Dus we hebben gewoon netjes alle ouders een mailtje gestuurd met de uitnodiging. En we hebben natuurlijk nu dit radio-interview. We hebben onze socials. We proberen het gewoon echt naar de buitenwereld duidelijk te maken waar wij voor staan, wat wij doen. En hopelijk bereikt het de jongeren en de ouders.
0: Ja, stel, er is iemand aan het luisteren die heeft zelf ook bijvoorbeeld een ooievaarspas. En je denkt, wacht even, ik heb hier echt nog nooit van gehoord. Hoe kunnen ze dan terechtkomen bij jullie?
1: Dan ga je naar www.brugklasfestival.nl. En daar hebben we een hele mooie pagina. Alle vragen die je misschien nog zou hebben, die staan erop. Alle informatie staan erop. En je kan je daar aanmelden.
0: Nou, te gek. Dus je kan je aanmelden. Dat is denk ik wel verplicht? Of?
1: Ja, zeker. Het aanmelden is wel verplicht. We willen wel weten hoeveel kinderen natuurlijk komen. En wie er natuurlijk komen. En we moeten natuurlijk ook opletten of ze ooievaarspassen hebben.
0: Ja, precies. Nou, dankjewel. En alvast ook heel veel plezier op die dag. Want ik denk dat het ook wel hartstikke leuk gaat worden. Dus voor iedereen thuis, weet jij hier nog niet van? Heb je zoiets van, ja, maar ik heb ook een ooievaarspas. Check dan even de website. En ja, meld jezelf gewoon aan. Want ik zie dat er alleen maar kansen liggen voor jullie.
1: Zeker weten.

0: De Spotlight.
1: Je hoort het goed, het is weer tijd voor de Haagse Spotlight. En deze week zetten wij iemand in de Spotlight. Hij is van Bosnië naar Nederland gekomen met een droom en heel veel doorzettingsvermogen. Hij haalt er inspiratie uit bijvoorbeeld Tupac. Hij schreef zijn eerste teksten tijdens lange werkdagen hier zo in Den Haag. Ja, lopend door wijken als bijvoorbeeld Regentesse, Bezuidenhout of de Schilderswijk. Daar hield hij zijn inspiratie vandaan. En hij werkte stap voor stap aan zijn muziek. Nou, en inmiddels zit hij hier zo bij mij in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sanji. Dank je wel voor een mooie intro. Het kan bijna niet beter.
1: Ja, precies. Hè? Goedemorgen, Feli. Ja, je bent dus helemaal vanuit Bosnië uiteindelijk naar Nederland gekomen. Ja, hoe was dat verschil? Was het een grote stap om uiteindelijk hier in Nederland te zijn?
2: Het is natuurlijk een grote stap als je erover denkt. Maar voor mij, ja, als kind zijnde, je gaat ermee door. Je ziet het land. En voor mij, ik ben altijd goed verwelkomd geweest. Dus nooit echt problemen mee gehad.
1: Nee.
2: Ja, natuurlijk. Je komt wel een nieuw land binnen. Maar als je jezelf aanpast en doelen en visies hebt, dan kom je er wel.
1: Ja, dan kom je er wel, zegt hij gewoon lekker nonchalant. Heerlijk. Nou, je bent dus heel erg bezig met het maken van muziek. Je haalt je inspiratie uit verschillende dingen, zoals bijvoorbeeld de verschillende wijken hier zo in Den Haag. Als jij jezelf voor zou moeten vergelijken met een artiest, wie zou dat dan zijn?
2: Oh, om met een artiest te vergelijken, dat is echt lastig. Want ik kan delen van mezelf terugvinden in bepaalde artiesten. Maar echt één artiest waar ik me volledig mee kan vergelijken, die kan ik helaas niet vinden. Niet dat ik heel bijzonder ben of zo, maar ik ben gewoon mezelf.
1: Je bent gewoon jezelf.
2: Ik probeer mezelf te zijn. En dat is moeilijk genoeg, hè?
1: Ja, ja, precies. Dat is dat. Ja, want ja, eerlijk is eerlijk. Iedereen is altijd op zoek naar zichzelf.
2: Dat is wel zo. En het is een zoektocht. En ik denk dat je die zoektocht ook zelf moet aangaan. Want als je die zoektocht niet aangaat, zal je jezelf ook niet vinden. En je moet jezelf ook tegenkomen. Het is vallen, opstaan en blijven doorgaan. En in mijn pad was het niet anders dan dat. Er waren zoveel momenten dat ik dacht bij mezelf, ja, waar ga ik naartoe? Wat is het? Waar zal ik eindigen? En soms weet je niet waar je naartoe gaat, maar als je maar een visie hebt en naar voren blijft gaan, dan komt het pad van zichzelf. En hetzelfde voor mij als voor muziek. Ik was hier tijdens mijn werk door lange dagen hard aan het werken in mijn pauzes. Teksten aan het schrijven in Den Haag. Ik liep rond door de hitte. Ik bleef maar werken. Natuurlijk, aan het begin klinkt het voor niks, maar je blijft maar doorgaan. En de afgelopen tijd heb ik een producer leren kennen. Jompo, een van de beste producers uit Nederland. Een shout-out naar hem. Ik heb Mackie leren kennen, die heel veel hier in Den Haag doet. Umit C. Dus ik ben ook in Den Haag bezig, ook met hun, om nieuwe muziek te maken.
1: Ja, ik wou zeggen, ik hoor dat je dus goede mensen om je heen hebt. Ik hoor Umit C, ik hoor Mackie, dus dat zit al helemaal goed.
2: Dat is alles, dat is alles. De mensen om je heen zijn alles.
1: Ja, en je zegt zelf, ja, je hebt dus uit de wijken van Den Haag eigenlijk jouw inspiratie naar boven gehaald. Nou, welke inspiratie heeft Den Haag jou dan gegeven? Dat vraag ik me wel af.
2: Nou ja, als je om je heen kijkt, dan zie je dus dat de stad leeft. Als je inzoomt.
1: Goed in de mic praten, ja.
2: Als je om je heen kijkt, dan zie je gewoon dat de stad leeft. Als je door de Schilderswijk gaat of als je door Bezuidenhout gaat. Je ziet ook de mooie wijken. Je ziet ook mooie woningen. En dan krijg je ook inspiraties. Hoe kom ik daar? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen om daar te staan? En ja, vanuit daar probeer je eigen pad te maken.
1: Ja, je hebt nu natuurlijk ook het nummer Cruisen uitgebracht. Ja. Waar gaat dat nummer over?
2: Het nummer gaat vooral over in de wereld dat je uiteindelijk toch iets voor jezelf moet doen. En cruisen, ja, je moet door het leven cruisen. Het zal niet altijd volgens plan gaan. Je moet je best doen om toch, ja, hoe zal ik het zeggen, met de golf mee te gaan. Want iedere plan, ja, dat zal nooit zo gaan als dat je had verwacht. Dus je moet blijven cruisen.
1: En is het ook een beetje hoe jij dat hebt gedaan? Want jij bent natuurlijk eigenlijk ook een beetje een wereldreiziger. Ben je dan echt letterlijk gecruised hier zo door naar Nederland?
2: En toch in Den Haag terechtgekomen.
1: Ja, maar
2: zo zie je maar, hè?
1: De beste stad, toch? Eerlijk is eerlijk.
2: Het is geweldig hier zo.
1: Ja, want kijk, ik heb een Haagenees. Ik vind sowieso Den Haag de beste stad. Maar jij hebt natuurlijk heel veel gezien van de wereld.
2: Zeker.
1: Wat heeft Den Haag nou wel wat andere plekken niet hebben?
2: Ja, het is toch de mensen. Het is toch de mensen, iedereen die hier is, zo verwelkomend en supportief. Maar ook het gevoel dat je hebt als je de stad binnenkomt, denk van wow. In mijn optiek is het gewoon een wereldstad.
1: Ja, ja, heerlijk. Ik ben het daar natuurlijk helemaal mee eens. We gaan zo meteen naar jouw nummer Cruisen ook luisteren. Maar voordat we dat gaan doen, vraag ik me af, waar kunnen de mensen jou vinden?
2: In ieder geval op Spotify. Als je intypt Felly, V-E-L-L-I, spatie, cruisen, dan kom je terecht bij het nummer. Of op mijn Insta, dat is Felly Tijd, V-E-L-L-I-T-E-I-T. dus dan kom je. Dus ja, laat wel wat je horen. En voor iedereen heel veel succes met jullie pad. Blijf hoop houden en blijf doorgaan.
1: Nou, super. Ik zeg altijd, kondig hem zelf maar aan.
2: Nou, dankjewel, Sanji. Hier komt die aan. Feli, cruisen.
0: Dagenlang wakker. Maakte amper stappen.

vliegen. Straight naar de top gaan. Naar de zon gaan voordat de zon gaat. Het ontslaan en ze alles omslaan. Niks hebben, ik weet hoe het is, want ik stond daar. Heel de buurt, ze vol met anaconda's en mijn tong klaar. Ik weet waar de zon staat.

En dat is jaren geleden. Jaren geleden, het is niet tot maanden gebleven. Ik bleef op de grind en nu zijn mijn dagen verbeterd. Ze slapen nog even, dus laat ze nog even. Nu weet ik het zeker, ik ben voor de peper getekend.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:54 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor veel onrust in de landbouwsector. Meerdere boerenorganisaties spreken van een harde klap voor boeren en noemen de plannen onuitvoerbaar. Volgens hen dreigen veel bedrijven in de problemen te komen. Woensdag roepen zij boeren op om massaal aanwezig te zijn bij het debat in de Tweede Kamer. De NS rijdt vandaag en morgen met een aangepaste dienstregeling. Door de hittegolf van vorige week, blikseminslag en omgevallen takken op het spoor rijden op verschillende trajecten minder intercities en sprinters. Onder andere van en naar Den Haag. Check daarom voor vertrek even de reisplanner. Tramlijn 1 is zaterdag op de Duinstraat geraakt door de bliksem. De tram kwam stil te staan en moest worden weggesleept. Gelukkig raakte er niemand gewond. Omdat de tram een omleidingsroute reed vanwege Veteranendag, ondervond ook lijn 11 tijdelijk hinder. Inmiddels rijden de trams weer volgens de normale dienstregeling. Na de extreme hitte van de afgelopen dagen is het vandaag gelukkig een stuk aangenamer. We krijgen een mix van wolken en zon. Het wordt zo'n 24 graden aan zee en 28 graden landinwaarts. Vanavond blijft het droog en koelt het af naar ongeveer 17 graden. Prima weer om lekker naar buiten te gaan. Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedemorgen. Ja, we beginnen een hele choreografie te ontwikkelen op dit liedje met z'n tweeën.
1: Ik wou net zeggen, we moeten een dansje maken.
0: Ja. Echt een koffie met Jessica dansje.
1: Ja, ik vind het een heel dansbaar nummertje.
0: Ook een heel dansbaar momentje. Nummer. Ja. Lekker zo dat eindje, daar kan je ook echt een accent op doen. Ja het is een lekker nummertje. Goedemorgen, Sentje.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met je?
1: Ja, nou, het gaat lekker. Vanochtend liep ik hier dus over het spa. Ik dacht, lekker koud briesje, koud windje. Kom ik hier naar binnen en dacht, sauna.
0: Hamam. Ja, dus een beetje vochtige sauna is het hier. Ja, de airco die heeft het zo'n beetje ergens tussen donderdag en vrijdagochtend begeven. Dus best warm hier.
1: Ja, want het is ook een soort vissenkom eigenlijk, waar we letterlijk in zitten. Ja. Dus we hebben wel nu een soort ventilatortje, die staat de hele tijd te blazen.
0: En, de tomaten doen het hier goed.
1: Ja, precies.
0: Ja, en de aardbeien en zo, alles groeit goed hier in de kas. Boertje erbij.
1: Doet het ook goed hier. Nee.
0: Maar wij hebben het wel een beetje warm.
1: Ja. Dus het kan zijn dat we af en toe uit beeld lopen.
0: Hoe heb jij vrijdag afgemaakt?
1: Moet ik echt even nadenken. Wat heb ik vrijdag alweer gedaan? Ja, volgens mij ben ik gewoon thuis bij de ventilator gaan zitten.
0: Ja.
1: Ja. Nou, dat is eigenlijk niet waar.
0: Nee?
1: Nee, dat is zeker niet waar.
0: Oh, je ging nog lunchen, toch?
1: Ja, nee, dat was alweer een andere dag. Dat was dinsdag. Ja, maar de dagen lopen door elkaar. Nee, we zijn een tv gaan halen.
0: Oh.
1: En dan denk jij misschien een tv gaan halen. Nou,
0: lekker sjouwen en zo.
1: Ja, want vorige week kregen we een tv geleverd.
0: Ja.
1: En die was kapot.
0: Een kapotte tv?
1: Ja, het hele beeldscherm zat in allemaal, scherven,
0: barsten.
1: Allemaal barsten.
0: Oh.
1: Nou, dus we hebben echt hemel en land moeten afreizen om uiteindelijk een tv te kunnen vinden.
0: Maar goed, die hoef je niet te betalen.
1: Nee,
0: die kapot is geleverd.
1: Nee, daar moeten we nog het geld voor terugkrijgen. Ja, dus we hebben nu wel dan een ander gekocht. Dus het was even.
0: Maar je dacht, ik ga niet zitten wachten totdat hij weer geleverd wordt. Ik ga hem nu gewoon halen.
1: Toen zijn we dus gaan halen en zelf opgehangen in die hitte. Nou, ik kan je vertellen, uit elke pori van mijn lichaam en mijn bilnaad liep zweet.
0: Ja, onverstandig. Ja, ik weet ook dat ik op een moment op vrijdag op de wc zat en er gewoon afgeleek.
1: Ja, precies.
0: Omdat, inderdaad, wat je zegt, uit je huid die de bril raakt. Hij liep gewoon zo zweet.
1: Ja.
0: Dat
1: ja.
0: ik dacht, ik moet me vasthouden, want ik val van de wc.
1: Precies, ja.
0: Ja. Dus ik heb wel iets verstandiger gedaan. Ik ben naar de bioscoop gegaan.
1: Ja, heerlijk. Maar was het niet druk?
0: Nou, het was semi-druk. Ik ging om een voorstelling van 17:30. En het was niet zo rustig als de andere dagen dat ik overdag ben gegaan. Maar het was niet vol, maar wel semi-druk. En toen heb ik die avond voor alle vier mijn gezinsleden en mezelf zo'n kaart gekocht dat we onbeperkt naar de bioscoop kunnen voor 4 maanden lang. Ja, was een leuke aanbieding.
1: Perfect.
0: En voor de helft. En toen dacht ik, dit is echt mijn sanctuary, mijn toevluchtsoord. En in de winter vind ik het ook heerlijk om thuis kaarsje aan te doen, daar lekker film te kijken. Maar ik hou gewoon zo van film. Dat is mijn ultieme rustmoment van hoofd uit, mijn eigen gedachten weg en even in een verhaal duiken. En dan die ultiem goede airco erbij in zo'n zaal. Ja, dat is het voor mij gewoon. En toen dacht ik, ik moet dus goed voor mezelf en mijn gezin zorgen. En ik hou van, dit gaan we doen gewoon.
1: Ja. Nou, ik wou zeggen, waar kan je jou deze zomer vinden? Ja, in de bioscoop.
0: Ja, zeker.
1: Heerlijk.
0: Waar ik ook ben, welke stad, ik zoek de bioscoop op. En ik ga een film pakken. Ik ging ook al gelijk kijken. Is er rond 12:00, 10:15, 11:15 iets wat er begint? Dat ik dan kan redden. Maar dat, ik moet eventjes met de bioscoopleveranciers erover praten dat ze wat meer om 11:45 moeten inplannen. En dan niet met pauze, want dan red ik het niet om mijn jongste uit school te halen.
1: Ja.
0: Maar goed, dan gaan we. Work in progress.
1: Precies, de eerste stap is letterlijk gezet.
0: Ja, ik ben daar zo blij mee. Want al jaren denk ik, ooit ga ik dat doen.
1: En de dag is dus gekomen.
0: Het is gebeurd.
1: Het is gebeurd. En wat gaat vandaag in jouw show gebeuren?
0: Theo Paaijmans komt langs. Dat is heel fijn, gezellig. Want dan is er weer een nieuwe editie van Straatnieuws. En die nemen we even door. Het is maandag, dus we hebben ook een Adapt, Don't Shop. En we hebben zo'n toepasselijk thema, kan ik wel zeggen. Want Agnes, die heeft allemaal oranje katten. geselecteerd die in de opvang zitten bij hun. Om natuurlijk vanavond Oranje te supporten. Hè. Laat Oranje Leeuw niet in zijn hempie staan. Deze Oranje Rakkers willen ook gewoon lekker geadopteerd worden. Dus we hebben er niet maar één. Gewoon alles wat oranje was, heeft ze in het zonnetje gezet. Dus
1: goed.
0: Luc komt ook langs. En dan hebben we weer van een van de bibliotheekmedewerkers een boekentip. Ja, zo perfect. Simpel is het. Ja. En bij de FNA11 zijn we aangekomen bij de letter L.
1: Oh ja,
0: en
1: ja.
0: En bij welke artiest denk jij dan meteen?
1: Lady Gaga.
0: Oh ja, die staat erin, maar die is pas morgen.
1: Lil Wayne.
0: Wat? Lil Wayne?
1: Lil Wayne.
0: Lil Wayne.
1: Ken je hem?
0: Lil Wayne.
1: Lil Wayne.
0: Zal wel een rapper zijn of zo.
1: Ja.
0: Zo, little, kleine Lil Wayne.
1: Ja.
0: Heb je ook een kleine. Little Weenie? Sorry, nee, die heb ik niet geselecteerd. Lady Gaga wel, Louis Capaldi, Lorde, Lola Young en vandaag Luc Combs. Met Be By You. En When It Rains, It Pours. Dit is een beetje country-achtig. Dit is Jessica Saal. I love that. Ik ga ook volgend weekend ga ik dan naar hem? Nou, wat erg, weet ik niet. Ik ga nu kijken, ja?
1: Ja.
0: Want ik vergeet dat dan. Ik vergeet dan ineens de naam van de artiest waarvan ik volgende week...
1: Waar je naartoe gaat.
0: Ja. Luc Combs. Ja.
1: Ja, nou leuk. Daar
0: ja, precies. Daarom had ik dat gedaan. Ik dacht, dan begin ik daarmee met de L. Ja, die is dus volgend weekend in Nederland, in Amsterdam. En daar ga ik heen.
1: Superleuk.
0: En DJ Ronald, die altijd op dinsdag bij mij de countryplaat van de week doet, die gaat daar ook heen. We gaan alleen niet samen. Ik ga met Paul, het was mijn kerstcadeau. Maar ik weet dat zo'n beetje iedere countryliefhebber van Nederland daar dan heen gaat. Ja.
1: Ja.
0: Heb je een idee welke van de twee?
1: Nee, ik moet zo meteen echt even de fragmentjes gaan luisteren.
0: Ja,
1: ik ben niet heel erg thuis in de country.
0: Maar ik vind de uitspraak When It Rains, It Pours wel een lekkere. Mijn schoonmoeder bijvoorbeeld, die is gevallen met de fiets. En echt bont en blauw, alles gezwollen. En daar elleboog helemaal kadoek. Zitten ze nu 6 schroeven in.
1: Oh jee.
0: En een haakse hoek, zeg maar. Een ijzeren plaat. En toen ging de airco stuk. Met die hitte. En toen ging de wasmachine stuk en de tv. Dus when it rains, it pours.
1: Precies, ja. Ja. Nou, maar iedereen kon nog lekker stemmen, toch?
0: Ja, via Instagram, @denhagenfm. In de story vind je de poll. Daar klik je op jouw favoriet.
1: Perfect. Nou, dankjewel. En ik zou zeggen, zet maar lekker vast die koffie klaar.
0: Ga ik doen.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
10: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
11: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Bas van Halderen. In de Haagse wijk Wateringseveld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand en dat gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De problemen op het spoor bij Gouda zijn...

0: zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Op verschillende plekken zijn bijvoorbeeld camera's neergezet. En zwemmen in open water wordt in en rond Nieuwkoop sterk afgeraden. Er is rioolwater in terechtgekomen. Dat kan tot gezondheidsklachten leiden, zoals maag- en darmproblemen. Het advies geldt sowieso nog tot en met woensdag. Het weer nog, flink wat zon en stapelwolken. Het blijft droog en de middagtemperatuur 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
2: We beginnen met Bouwsta Magnetic. Tot zo.
3: Den Haag.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 10:11 op deze maandag 29 juni. Theo Pijmans die zit er al klaar voor. Er is een nieuwe editie van het Straatnieuws, nummer 9 van 2026. Je kan dus sowieso bij je eigen straatnieuwsverkoper de nieuwe editie gaan halen, want die is nu te koop. En het is maandag, dus we hebben ook een Adapt Don't Shop. En Agnes is vandaag aan de beurt en die dacht voor de gelegenheid selecteer ik alle rode katers, dus oranje poezen. Natuurlijk voor het Nederlands elftal, want die spelen vanavond tegen Marokko. En deze oranje kanjers, die willen ook gewoon een forever home. Dus vandaar dat die met z'n allen in het zonnetje staan. Maar eerst
0: even na elf.
1: De F na 11. En we zijn in het artiesten ABC aangekomen bij de letter L. En aangezien ik volgend weekend naar het concert ga van Luc Combs, dacht ik, ja, dan begin ik deze thematische week met artiesten wiens naam met de L beginnen met hem. Ik heb twee nummers van hem geselecteerd. Be By You en When It Rains, It Pours. En vooral die tweede vind ik echt zo'n heerlijke, klassieke, Amerikaanse uitspraak. En ik ga ze even naar je laten horen. Stemmen doe je op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll. En daar klik je op jouw favoriet. Dit zijn ze.
0: Even na 11.

0: Melanie Ryan, Glass Half Full. Dat is haar nieuwe single. En aanstaande vrijdag op mijn 500ste aflevering... dan is ze ook bij mij te gast. Daar heb ik helemaal zin in.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Nou, we houden het bij een lekker glaasje koel water. Want we moeten veel hydrateren, drinken. En koffie houdt vocht vast. Mijn gast is Theo Pijmans, hoofdredacteur van het Straatnieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Fijn dat je er bent.
2: Ja, super fijn hier te zijn.
0: Wij gaan lekker de nieuwste editie doornemen. Ik hou me even omhoog. Het is nummer 9 van 2023. En op de voorkant staat prijswinnend kunstenaar Sylvia B. Ik heb eventjes flashbacks naar Lucia de B. Dat kreeg ik ineens. Dat was Lucia. Dat was een heel ander verhaal. Dat was een Haags verhaal. Dit is een Rotterdams verhaal. Dus we gaan eventjes door naar pagina 8. Want daar staat wel een Haags verhaal. Ik lees even het intro voor. Ingrijpen nog voor er iets ergs gebeurt. Dat is het doel van de nieuwe Nederlandse app My Hives. De Haagse start-up die de app bedacht wil ook dakloze mensen betrekken en hen een stem geven. Zij zijn de ogen en oren van de stad.
2: Ja, klopt.
0: Een goed idee. Wat voor app is het?
2: Nou, dat is een. Ze noemen het ook wel een digitale beschermengel. En daarmee kun je ook plekken registreren en gebeurtenissen registreren die negatief zijn. Zodat gemeenten en instanties daar meer zicht op krijgen wat er allemaal in een stad gebeurt.
0: Ja.
2: En oorspronkelijk hadden ze niet het plan om daar dakloze medemensen bij te betrekken. Maar toen wij ons met hun in contact zetten, zeiden we van, nou ja, dat moet je gewoon doen.
0: Ja.
2: Deze mensen leven voortdurend op straat, weten precies wat er gebeurt. Geef deze mensen een stem. Nou, dat vonden ze zelf ook een heel goed idee. Ja, en ik denk ook van, hoe mooi zou het zijn als mensen doorkrijgen dat jouw dakloze medemens eigenlijk ook let op jouw veiligheid.
0: Ja. Ja.
2: Dus daar is die app ook een beetje voor bedoeld.
0: Ja, ja, want je hebt natuurlijk een heleboel verschillende daklozen. De verwarde mensen vallen het meest op.
2: Ja.
0: Maar er zijn natuurlijk heel veel dakloze mensen die gewoon hartstikke alert zijn. En ook zelf natuurlijk wel ervaren van, oh, ik vind dit een spannende plek. Of hier gebeurt vaak narigheid. Hier ga ik dan maar niet, als het donker is, vertoeven.
2: Ja.
0: Dus inderdaad een goed idee. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die die app zijn gaan maken. Naar aanleiding van de moord op 17-jarige Lisa uit Apkoude.
2: Ja, verschrikkelijke gebeurtenis.
0: En dat is bij deze ook zo, hè?
2: Ja, ja.
0: Want wat kan daar allemaal in de app?
2: Nou, met deze app kun je bijvoorbeeld ook hands-free in verbinding zetten met allemaal veiligheidsdiensten. Dus stel, iemand valt jou aan, dan zou je zeggen van, nou ja, dan moet je eerst dat telefoontje tevoorschijn pakken, moet je een knopje indrukken, maar dat hoeft bij deze app niet.
0: Oké.
2: Dat kun je helemaal hands-free doen.
0: Hoe?
2: Door middel van voice recognition. Dus je zegt iets en dan gaat die app aan. En die maakt dan automatisch verbinding met een veiligheidsdienst of de politie. Dingen worden ook geregistreerd.
0: Ja.
2: Dus het is ook echt wel een next level, de volgende stap.
0: Ja.
2: En het mooie ook van deze app is dat dakloze medemensen ook elkaar kunnen tippen. Van, hey, deze plek is onveilig of deze plek is juist veilig.
0: Ja.
2: Dus het is niet alleen een app voor de slechte dingen, maar je kunt er ook positieve dingen mee signaleren. Dus dat is ook wel het mooie. Dus dan krijg je als instantie of gemeente, krijg je een veel completer plaatje van wat er in de stad allemaal gebeurt.
0: Want wordt dit dan elke week een rapport van die app verstuurd naar de gemeente? Of is de gemeente zit die in het beheer?
2: Nou, het is nog heel vroeg, deze app. Dus ze moeten hem nog uitrollen. Maar ze zijn wel bezig met allerlei instanties, waaronder ook het Leger des Heils, om te kijken van, nou, hoe tuigen we die samenwerking op?
0: Ja.
2: Inderdaad, wat jij zegt, als ze dan eenmaal van start gaan, dan komt er eerst een proefperiode. En ik neem aan dat ze dan wel inderdaad met de gemeente en instanties zoiets gaan afspreken.
0: Ja, precies. Want anders denk je, ja, dan is al die data daar.
2: Precies.
0: Maar er moet dan wel de juiste persoon bij kunnen.
2: Ja, er moet wel iets mee gebeuren.
0: Ja. Nou, interessant. We gaan het volgen. Ik neem aan dat jullie daar weer berichtgeving over hebben op het moment dat
2: zeker.
0: Dat die up and running is.
2: Absoluut.
0: Zodat we allemaal hem kunnen downloaden.
2: Ja.
0: Dan ga ik naar pagina 12-13. Want iets waar ik me ook wel over kan opvinden.
2: En terecht.
0: Ja, de soepbus moet ineens volgens sommigen weg van de Koekamp.
2: Ja, volgens een volstrekt onbegrijpelijke reden. Het zou gaan om een paar anonieme klachten die het hadden over privacy. Maar ja,
0: maar de privacy van de mensen die daar soep halen.
2: Precies. Dus het is een ongelooflijke lullige reden. Wij snappen ook totaal niet wat en hoe. Dus wij zijn erin gedoken. En we hebben ook gesproken met flink veel hulpverleningsinstanties die daar ook staan.
0: Ja.
2: Want ik denk,
0: ja, want er staat ook een doktersbus.
2: Hyper de Pieper komt wel eens langs om gratis patat uit te delen.
0: Oh ja. Oh.
2: Je hebt een instantie die heet Pakkie Deftig, die verstrekt gratis kleding aan deze mensen.
0: Ja.
2: Je hebt de stichting New Shoes, die dakloze medemensen van nieuwe schoenen voorziet. Je hebt Artsen van de Wereld die daar staan. Je hebt Straatpastoraat die daar staat. En onze conclusie is dat de Haagse gemeenteraad eigenlijk niet eens weet hoeveel hulpverleningsinstanties daar inmiddels zijn.
0: Nee.
2: Dat het eigenlijk een oase is en een hele goede plek.
0: Ja, het is fantastisch. Ik bedoel, ik las laatst ook dat de verjaardag van de dakloze medemens werd gevierd gewoon met z'n allen op één dag.
2: Ja.
0: Maar dat er taart was en cadeautjes en gezelligheid en dat er gezongen werd. En dat gebeurt dan ook weer daar. En het is ook zo duidelijk dat het daar is, want het is altijd daar.
2: Ja, ja, dat is gewoon een oase. Dat is de plek die iedereen weet te vinden ook.
0: Ja, en ook zo lekker centraal. Want bedoel, als jij geen fiets en geen auto en geen step hebt, moet je alles maar te voet doen.
2: Ja, ja, het is een prachtplek. En ik denk ook van Den Haag, wees er juist trots op.
0: Maar wat is het nou? Is het nou echt? Wat denk je? Wat zegt jouw gut feeling? Zijn er dakloze mensen die hebben geklaagd? Ik vind dit geen goede plek vanwege mijn privacy.
2: Natuurlijk niet.
0: Of is het gewoon lulkoek en zitten daar een paar mensen die daar wonen, of een aantal ambtenaren die denken, ik wil de dakloze mensen daar weg hebben?
2: Nou, de geruchten gaan dat het eigenlijk uit het hoekje komt van mensen die daar hele chique appartementen hebben.
0: En ja,
2: kijken op wat daar gebeurt en dat eigenlijk maar een belemmerend uitzicht vinden. In plaats van dat ze denken, nou, wat fijn dat dat hier gebeurt, dat er zoveel mensen zijn.
0: Maar dat gebeurde er al toen zij daar die chique appartementen kochten.
2: Juist, ja. Want
0: en dat vind ik altijd zo wonderlijk. Als er wat gebeurt, mensen, er staat een school al decennia lang,
2: ja,
0: dan komen er nieuwe huizen en dan gaan de mensen die daar zijn komen wonen, die hebben gezien, ik ga een huis kopen, wordt hier gebouwd, daar is een school, klagen over een bal die ze in de pauze horen en dan mogen die kinderen niet meer ballen, ja, op het schoolplein. Ja. Van, ja, de zotte.
2: Ja, dat is typisch klassiek, hè? Dat is typisch wat je dan vaak ziet. Dat heet ook wel NIMBY, hè? Not in my backyard.
0: Ja, maar dan ga je boven een kroeg wonen en dan zeg je, ja, ik wil het geluid van die kroeg niet.
2: Ja, precies. Dus dan ga je daar wonen, bij de koekkamp, en dan wil je opeens de soepbus niet. Terwijl dat helpt zoveel mensen.
0: Ja.
2: En we hebben ook al die hulpverleners.
0: Dit is echt slecht voor je karma, ja, als je daarover klaagt.
2: Ja, precies. We hebben ook echt de hulpverleners aan het woord gelaten. Er is ook wel goed nieuws te melden.
0: Ja, oké.
2: Ja, want de gemeente zou onderzoek doen naar of dit wel een goede plek is. En de deadline zou 10 juni zijn.
0: Ja.
2: Maar wethouder Favier heeft laten weten dat de deadline uitgesteld is tot onbepaalde periode. Dus dat is mooi. Dus er is heel veel ruimte. Soepbus en organisaties hebben ook gezegd van oké, laten we dan ook een enquête doen.
0: Ja.
2: Onder de mensen die van onze diensten gebruik maken.
0: Ja.
2: Nou, dat vond de gemeente ook een interessant idee. Dus dat gaat waarschijnlijk ook door.
0: Okay.
2: Dus ik denk dat dit nog wel eens een heel positief staartje kan hebben.
0: Ja, precies. En we blijven natuurlijk via je straatnieuws, ja, sowieso op de hoogte
2: we
0: hierover.
2: Er bovenop.
0: Want van de zotte.
2: Absoluut.
0: En daar kan ik me echt over opwinden.
2: Wij hier ook, ondanks,
0: ja,
2: de hitte.
0: Eventjes tijd voor Haags muziek op Den Haag FM. Ik heb Lilo klaarstaan met I Can Feel It.
1: Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM.

0: Haagse muziek op Den Haag FM. En dit was Lilo met I Can Feel It.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: En Theo Pijmans, want die is hier met de nieuwste editie van het Straatnieuws. Ik hou hem even omhoog, dan zie je welke voorkant hij heeft. We zien daar mevrouw Sylvia B. op de voorkant. En wij zijn eventjes naar de bijna allerlaatste pagina, pagina 19. Het is wel de laatste, maar het is niet de achterkant, om het even zo te zeggen. Theo, daar zien wij een Haags initiatief die ook al een keer bij mij aan het woord zijn geweest. We gaan het hebben over de fietsmaatjes.
2: Ja, geweldig initiatief is dat. En dit is de rubriek waarin we altijd een vrijwilliger interviewen. Iemand die echt hard voor de zaak heeft. En die zitten we dan op een podium en in het zonnetje. En deze keer is het de beurt aan Maaike Schreuder. Zij is een fietsmaatje. Dat wil zeggen dat ze op een duofiets klimt. En wat is een duofiets? Ja, dat zijn eigenlijk twee fietsen naast elkaar, maar met elkaar verbonden.
0: Ja.
2: Waarbij dan de een de controle heeft over de fiets en de ander lekker kan meefietsen.
0: Ja, die trapt wel, maar die stuurt niet.
2: Nee.
0: Want dat is wel lastig, twee sturen op een fiets.
2: Lijkt me wel. Dan kom je echt nergens.
0: Nee.
2: Maar nou, dat is een heel mooi initiatief. En dan kunnen oude vandaag en oudere mensen kunnen dan ook op de fiets lekker fietsen. En, en een bijkomstigheid is, ze voelen zich ook niet zo alleen.
0: Nee.
2: Want het is ook goed tegen de eenzaamheid.
0: Ja, precies, want je kan lekker kletsen als je zo naast elkaar fietst.
2: Ja.
0: En kijk eens daar. En oh, kijk eens een mooie boom. En dat.
2: Ja.
0: Ik zie een foto. Daar zie ik twee dames. Ik denk dat rechts Maaike Schreuder is.
2: Ze Maaike.
0: En links zit een wat oudere dame naast haar. En er zit een hondje voor in het mandje.
2: Ook. Ja,
0: heel gezellig.
2: Ja.
0: Ik lees even het intro voor. Toen Maaike Schreuder in 2009 trouwde en omringd was door familie en vrienden, realiseerde ze zich hoe rijk ze was. Op dat moment besloot ze vrijwilligerswerk te doen voor mensen die dat sociale netwerk niet hebben. Het vormde het begin van jarenlange inzet. Ze werd buddy van een eenzame oudere vrouw. Wat begon als een project van 1 jaar, groeide uit tot 11 jaar intensief contact. Ja, en zij heeft dus toen eigenlijk bedacht, die mensen die hun hele leven hebben gefietst, missen dat inmiddels.
2: Ja, klopt, klopt. En wat het mooie is, ze missen niet alleen het fietsen, maar ook het contact.
0: Ja.
2: Want ja, als zij begon 11 jaar geleden met het contact met die ene mevrouw en bleef dat 11 jaar lang doen. Dus dan kun je zeggen van ja, dan wordt een contact wordt toch een soort van vriendschap.
0: Ja, zeker.
2: En hoe mooi is dat? En ik denk ook van ja, dat heeft ze wel goed. Dat is dan de echte rijkdom, hè, die je dan hebt. En het mooie ervan is wat je al zei van, dan kun je lekker met elkaar kletsen. Maaike zegt ook van, en je kunt ook stiltemomenten hebben met elkaar.
0: Ja.
2: Dat is ook mooi. En dan laat dat zien dat je echt een band hebt met elkaar.
0: Ja, precies. Dat je in gewoon tevreden, op je gemak, in stilte samen kan zijn.
2: Ja, en lekker kunt genieten van misschien het geluid van de zee of het ruisen van de wind in de bomen.
0: Ja.
2: Dat zijn hele mooie momenten.
0: Zeker.
2: En toch echt ook mooi dat deze oude mensen dat nog mogen meemaken. Dankzij je fietsmaatje onder.
0: Ja. En fietsmaatje zit in Loosduin en Haagse Hout. Twee stadsdelen inmiddels.
2: Ja.
0: En je kan je gewoon aanmelden om maatje te worden.
2: Ja.
0: Of als je er gebruik van wil maken en een lekker maatje wil krijgen.
2: Ja, ja, precies. Het kan allebei.
0: Superleuk. Ja, jullie zetten altijd mooi een vrijwilliger daar in het zonnetje. En dit is zeker een gouden hartje waard.
2: Ja.
0: En even de achterkant. Wat is de standplaats van deze persoon?
2: Deze persoon staat op verschillende plekken. Hij staat
0: in
2: Bloemendaal, Haarlem en Heemstede.
0: Kijk.
2: Maar hij zegt ook van nou, zo fijn dat Straatnieuws er is. Want het helpt ons mensen om door te kunnen gaan. Dit geeft ons niet alleen een bezigheid, maar ook een extra inkomstenbron. En het geeft ook een bepaalde structuur.
0: Ja.
2: Nou ja, en dat is ook waarom we deze krant maken. Voor deze mensen natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. En nu weer overal te koop. De prijs is €3, hè?
2: Ja. €3, waarvan de helft naar de Straatnieuwsverkoper gaat.
0: Ja, dus 1,50 is voor de verkoper en 1,50 is voor het maken van de krant.
2: Ja.
0: En de komende 2,5 week.
2: Ja, en wat ik nog wil zeggen is, die oproep heb ik ook in het Straatnieuws gedaan. Mocht je een Straatnieuwsverkoper tegenkopen, denk er dan eens aan om in de supermarkt, de plaatselijke supermarkt, een flesje water voor zo'n persoon
0: te kopen. Ja, precies.
2: Kost maar 30 cent, kost maar 50 cent. Maar voor deze mensen is het een wereld van verschil op zo'n hete dag.
0: Ja.
2: Waar is het toch de hele dag buiten moeten staan met het Straatnieuws.
0: Ja, zeker.
2: Dus zo help je ze ook.
0: Ja, lekker even een banaantje, een appeltje, een flesje water.
2: Ja.
0: Misschien een ijsje.
2: Ja, dat zou helemaal tof zijn.
0: Dat kan ook.
2: Ja, dat kan zeker ook.
0: Als je dan toch een pak koopt, dan kan je er eentje uithalen.
2: Vind ik wel.
0: Ja, zo is het. En dan heel snel naar huis, anders smelt die ijsjes. Theo, dankjewel. Ik kijk er weer uit naar de volgende.
2: Jazeker, Jessica. Tot ziens.
1: Den Haag FM 92.0.

0: Lethal Industries van Chesto. En daarvoor hoorde je Mika met Grace Kelly. Oh, wacht eens even. Waar is mijn leuke Adapt Don't Shop filletje nou? Lekker voorbereid, Jessica. Zullen we maar zeggen dat dat de warmte is? Dat zeggen we dan maar eventjes.
1: Adapt Don't Shop.
0: Aan de telefoon hangt Agnes van de Dierenambulance. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Ja, jullie hadden echt een heel leuk thema bedacht voor vandaag. Want vanavond, vannacht, heel laat, of morgenochtend heel vroeg, speelt Nederland tegen Marokko. Misschien is het wel de laatste wedstrijd van dit WK. We weten het niet, misschien niet. Maar jullie dachten... Wat dachten jullie?
2: Wij dachten, dat moeten we natuurlijk aangrijpen om onze rode katers te promoten. Onze oranje leeuwen.
0: Precies, de oranje leeuwen even in het zonnetje te zetten. Want naast onze oranje leeuwen in Mexico vanavond... willen de oranje leeuwen bij jullie in de opvang ook heel graag succes hebben. En deze katers willen graag een forever home. Hoeveel rode katers hebben jullie zitten?
2: We hebben er 4, waarvan er 3 plaatsbaar zijn. En we hebben ook nog een hele mooie rode poes... die misschien over een paar weken plaatsbaar wordt.
0: Oké, en die niet plaatsbaar is? Waarom niet?
2: Dat kan ik je niet zeggen. Waarschijnlijk is het een medische reden. Waarschijnlijk is hij nog niet genoeg hersteld om ter adoptie te gaan.
0: Dat moet nog komen.
2: Ja.
0: Ja, precies. Oké, laten we ons even focussen op de 3 die nu al herplaatsbaar zijn... Laten we beginnen met de eerste. Wie is dat?
2: Dat is onze Tigo.
0: Pigo of Tigo?
2: Tigo.
0: Tigo, ja. Tigo is 3 jaar. Hoe lang zit hij al bij jullie?
2: Hij zit al een paar maandjes bij ons.
0: En waar komt hij vandaan?
2: Hij komt van de straat.
0: Van de straat, dat is een straatjongen.
2: Ja.
0: Maar is hij knuffelbaar? Vindt hij het fijn bij mensen?
2: Hij is ontzettend knuffelbaar. Hij gaat graag op schoot zitten, klet vaak tegen je. En hij is heel fanatiek met balletjes.
0: Oh, leuk. Nou, dat is Tigo van 3 jaar. Wie hebben we nog meer?
2: Dan hebben we Forrest.
0: Forrest.
2: Forrest is een prachtige rode kater van 4 jaar.
0: Ja.
2: En zijn eerste indruk is dat hij heel kalm is. Maar ik heb met hem getraind, want hij houdt ook van pootbal. Ze houden alle 3 heel erg van voetbal. Dat is heel toevallig, maar ook heel goed voor dit thema.
0: Ja, en hoe komt Forrest bij jullie?
2: Ook weer hetzelfde verhaal, hè? Mensen melden een kater die ze al lang zien lopen.
0: Ja.
2: Vaak zijn ze dan ook gewond. Ook Forrest had een absces op zijn wang.
0: Oh.
2: Ja, en wij hebben hem daar weer bovenop geholpen. En nu mag hij heerlijk een nieuw huisje zoeken.
0: Maar als het van die tamme katten zijn, dan is dat toch waarschijnlijk dat iemand, ja, dat die weg is gelopen of dat er afstand van is gedaan. Ze zijn in ieder geval niet gechipt, maar ze zijn wel gewend aan mensen.
2: In dit geval gaat het zeker op. En je weet het nooit, hè. Wij, ze kunnen niet praten, dus we kunnen ook niet weten wat er nou precies met hun gebeurd is.
0: Nee.
2: Ook... katten die al langer op straat zijn, hebben ooit een thuis gehad, waardoor ze zich ook weer aan kunnen passen aan een thuissituatie.
0: Ja, en dat is wel heel fijn.
2: Zeker.
0: Dat biedt hoop voor de toekomst. De derde rode kater die al gelijk geplaatst kan worden, wie is dat?
2: Dat is Garfield.
0: Garfield, oh, een heerlijke naam. Houdt hij van lasagne?
2: Hij houdt niet van lasagne, maar het is een verschrikkelijke... hij houdt wel van lekkere hapjes.
0: Ja, een lekkere snoepert. En hoe oud is Garfield?
2: Garfield is 3 jaar. Ik heb hem vorige keer al voorgesteld. Maar dit kwam zo goed uit.
0: Ja.
2: Hij is nog steeds niet geadopteerd. We snappen er niks van. Hij is super speels. Echt een leuk maatje.
0: Ja, dus alle 3 zijn ze te adopteren. Ze zijn allebei zo'n 3, 4 jaar. Alle 3. 3 à 4 jaar. En lekker te plaatsen. Kunnen ze met andere dieren?
2: Nee, hoewel ze voor deze gelegenheid zich verbroederd hebben. Ja, voetbal verbroedert natuurlijk.
0: Ja, dat is waar.
2: Maar nee, ze willen toch thuis echt de enige sterspeler zijn.
0: Ja, nou ja, ik denk dat het met voetballen zo gaat. Op het veld in de elftal lukt het wel, maar thuis willen ze de ster zijn.
2: Exact.
0: En kinderen?
2: Kinderen, we liever wat oude kinderen. Dat geldt voor alle 3.
0: Oké.
2: Dus 12+.
0: Ja, 12 plus. Of een heel lief 11-jarig kind kan ook.
2: Het is nooit gezegd, als jij denkt dat jij kinderen in huis hebt die heel goed met katten om kunnen gaan, die al ervaring hebben, of die gewoon heel erg veel aanleg hebben om met dieren om te gaan.
0: Ja,
2: reageer. Je weet nooit dadelijk een vriendje in huis hebt.
0: Dat kan je zelf goed inschatten. En als mensen nou een van de katers zouden willen adopteren of even willen komen kijken of er een klik is, wat moeten ze dan doen?
2: Ga naar onze website of volg de link op Den Haag FM.
0: Ja.
2: Dan kan je een formuliertje invullen met hoe je huishouden in elkaar zit, of je veel werkt. En dan kijken wij of het matcht met de kater waarop je reageert.
0: Superleuk. Agnes, dankjewel. En ik hoop dat ze snel, snel geadopteerd worden allemaal.
2: Ik ook.
0: Dankjewel. Doei doei.
2: Dag.
0: Dit is Benson Boone met Mystical Magical.

0: Zoo van Shakira en daarvoor hoorde je Beyoncé met Single Ladies.
1: Even na 11.
0: Heb jij al gestemd op de Even na 11 van vandaag? Zo niet, dan heb je daar nog 8 minuten de tijd voor. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En Even na 11 draait de plaat met de meeste stemmen. In het artiesten ABC hebben we de letter L bereikt. En vandaag is de beurt aan Luke Combs. Volgend weekend ga ik naar een concert van hem in Amsterdam. Dus dacht ik, voor de gelegenheid moet hij er wel bij zitten in de week van de L. Je kan kiezen uit Be By You en When It Rains, It Pours. En stemmen doe je natuurlijk op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet van deze twee. En ze klinken zo.
1: Even na

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Ik ben Bas van Halderen. Bewoners van Haagse wijken zoals Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een zootje, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Op verschillende plekken zijn bijvoorbeeld camera's geplaatst. Problemen met de treinen bij Gouda zijn voorbij. Sinds gisteravond 6:15 wordt er weer gereden van en naar Den Haag. Door blikseminslag konden de seinen en wissels lange tijd niet worden bediend. Het treinverkeer is nog wel ontregeld. Vandaag en morgen rijden minder treinen op verschillende trajecten in onze regio. Dat heeft allemaal te maken met reparaties aan treinen die tijdens de hitte uit zijn gevallen. In de Haagse wijk Wateringseveld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Dat gebeurde rond 3:30 vannacht. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. En zwemmen in open water wordt in en rond Nieuwkoop nog sterk afgeraden. Er is rioolwater in terechtgekomen. En dat kan leiden tot gezondheidsklachten zoals maag- en darmproblemen. Het advies geldt sowieso nog tot en met woensdag. Het weer, flink wat zon, stapelwolken. Het blijft droog bij een middagtemperatuur van 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
4: Het tweede uur trappen af met Hunter X met Golden. Tot zo.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: 100% Haags. Den Haag FM.
2: Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 9 minuten over 11 op deze maandag 29 juni. En Luc is hier in de uitzending gezellig. Deze week komt hij 2 keer, want vrijdag hebben we een feestje. De 500ste aflevering van Haags Bakkie met Jessica Mendels. En dan is hij er natuurlijk ook gewoon gezellig bij. En wat hebben we nog meer? Oh ja, we hebben een boekentip. Ook heel leuk. Maar eerst...
0: Even na 11.
2: De Even na 11. En de Even na 11... Ja, ik was net niet op tijd met hem in mijn computer te krijgen. Dus ik moet hem even vanaf de andere computer draaien. Dat kan ook gewoon, geen probleem. Je kon vandaag kiezen uit 2 nummertjes van Luke Combs bij Be By You en When It Rains It Pours. En met 72% van de stemmen heeft die tweede gewonnen. Nou, hier is die hoor. Luke Combs met When It Rains It Pours.

0: Will I Am, featuring Eva Simons. En daarvoor hoorde je natuurlijk de winnaar van de FNA 11. En dat was Luc Combs met When It Rains, It Pours.
1: Even koffie leuten.
0: Ja, ik heb niks te drinken ingeschonken. Het spijt me, Luc.
2: En mijn microfoon is ook een beetje...
0: Is hij een beetje lam?
2: Ja, hij heeft het een beetje gehad. Zoals het plant was geweest.
0: Dan hou je hem gewoon vast, net als Mick Jagger.
2: Ja.
0: Gewoon, die houdt hem ook altijd vast.
2: Dat voelt een beetje. Nee, komt goed.
0: Wil je wat drinken?
2: Nou, een watertje lust ik wel.
0: Ja, ga ik water drinken. Hoe gaat het met je?
2: Ja, eigenlijk, het gaat eigenlijk wel goed, maar de afgelopen week, want ik heb zo meteen oplevering van mijn kantoor, want ik ga weg.
0: Oh ja, je hebt in
2: dus
0: de allerheetste
2: afgelopen
0: week
2: dagen
0: heb je lekker...
2: had ik verhuizing. Maar ja, wist ik van tevoren natuurlijk ook niet. En ik wilde niet op zaterdag gaan verhuizen, want ik dacht, want ik ben ook veel in het centrum. Je hebt natuurlijk, toen dacht ik nog, er is Veteranendag en lastig en moeilijk. Dus ik dacht, weet je wat, ik huur een verhuiswagen en dat doe ik dan donderdag.
0: Ja, lekker.
2: Maar dat heb ik natuurlijk al weken geleden geboekt.
0: Ja, top joh.
2: Ja, dus...
0: Code oranje en rood, Luc gaat verhuizen.
2: Ja, dus dat was... ik had soms wel een beetje medelijden, want op een gegeven moment dacht ik wel van... Ik was natuurlijk alles aan het klaarzetten, maar die mannen echt...
0: Oh, je had ook wannen.
2: Ja, ik had wel ingehuurd. Want,
0: oh, dat is wel fijn.
2: Nou, het was eigenlijk zo, ik voel vrienden en kennissen en iedereen maar op... Die hadden allemaal excuses natuurlijk. En ik kon het ze ook niet vragen. Want naast dat het al lastig is van verhuizen, helpen. En dan ook nog overdag. En nu was het in de ochtend. En het was dan nog mooi weer. Toen dacht ik, ja, weet je, Luc, trek je portemonnee.
0: Mooi weer, mooi weer.
2: Ga gewoon even lekker via werkspot.
0: Code rood. Oké, okay, dus je hebt je portemonnee getrokken. Je had verhuizers. Je
2: wat
0: had
2: super fijn is.
0: Ja. En
2: maar
0: is
2: die
0: het allemaal gelukt?
2: Die zweten peentjes.
0: Niemand dood gegaan?
2: Nee, dus dat ging allemaal hartstikke goed. En dat was de grote buzz, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar daarna, toen moest ik nog... Want ik had mijn kantoor superleuk behangen.
0: Ja.
2: Maar dat moest ik dus allemaal af gaan halen.
0: Oh,
2: maar ja, met dit weer. En het behang had er geen zin in, hoor.
0: Oh,
2: dus
0: God.
2: Ik heb wel wat verboden woordjes naar boven laten komen. Dus dat was gevloek en getier.
0: Ja.
2: Dus maar bijna. Dus zometeen voor het laatst ga ik nog wat naar de Grof Huisveld brengen. Want afgelopen weekend had ik ook nog wat marktplaats ellende.
0: Ja,
2: weet je wel,
0: ja.
2: Dat je begint met 100 euro en op zondag denk je... Het is gratis,
0: weg.
2: Kom het halen.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan ontploft het. Hè. Dan krijg je natuurlijk de meest gekke reacties.
0: Ja.
2: En dan hoop je maar dat je het degene die het meest gunt hem geeft. Want op zich
0: ja,
2: was
0: die het meest
2: nog een leuke
0: gebruiken.
2: Bank en een koelkastje. Maar ja, dus dat is zo goed als klaar. Dus zometeen gaat nog... een bureaublad van glas richting Grof Huisvuil.
0: Ja.
2: Met mijn pasje. En dan de bezem er doorheen. En dan hoop ik dat ik...
0: Je borg
2: dat, dat ik mijn borg terugkrijg.
0: Ja, ja. En dan, nu heb jij die spullen dan heb je in een...
2: In een loods.
0: In een loods staan.
2: In een, ja.
0: Maar je kantoor doe je gewoon vanuit huis of soms de biep of een leuk cafeetje.
2: Ja, dat. Dus eigenlijk was ik zo weinig op kantoor dat het gewoon een hele dure opslag is geworden.
0: Ja.
2: Omdat ik best wel veel, of inderdaad, dan begin ik heel vroeg. Dan denk ik, ja, doe ik het toch aan de keukentafel met mijn laptopje.
0: Ja.
2: Ik vind het ook heel fijn om in een tentje, in een koffieshopje te zitten. Of ik ben inderdaad onderweg. En dan zit je alsnog ergens anders.
0: Ja.
2: Dus ja, ik dacht bij mezelf. En ik nam dus eigenlijk nooit meer afspraken aan om bij mij af te spreken.
0: Nee.
2: Dus toen dacht ik, ja...
0: Waarom heb je het nog?
2: Laat ik het opzeggen. Het enige is dat ik bedacht om het op te zeggen vorig jaar... wat was het? April, mei.
0: Dat is meer dan een jaar later.
2: Maar ja, ik had een jaar. Ik had 3 maanden opzegtermijn. En ik zat op 2,5 maand.
0: Oh ja.
2: Ja, ze waren niet heel flexibel bij.
0: Nee. Oké. Okay. En had je dan allemaal heel veel spulletjes daar liggen van stationary, briefpapier met
2: stiekem
0: je hoofd erop?
2: Zoveel rommel.
0: Ja, ja. Maar ook echt wel zeg maar hele stapels met. Luc Wessels, briefpapier, enveloppen.
2: Dat maar ook nog van vroeger. Toen ik nog, van Totally Kids. Dat ik hier nog een kinderradioprogramma had. Zelfs. En laatste maanden gebruikte ik het al een beetje als opslag. Dus er stonden ook allemaal spingen van mijn ouderlijk huis. Ja, dus op het begin ging het heel langzaam, het uitzoeken.
0: Ja.
2: Hè? Want dan is het, oh leuk. En dan stuurde ik weer iemand een foto van, je persfoto van 10 jaar geleden. Of, oh, wat leuk, dit. Maar toen dacht ik, nee, doe het in een krat. En dan in de winter heb je de tijd om uit te zoeken.
0: Ja. Maar want je hebt natuurlijk ook talenten in jouw management zitten. Die boek schrijven, dat soort dingen.
2: Ja,
0: liggen daar dan ook stapels van?
2: Ja. Dus ja. Boeken, maar ook dubbele boeken die ik wel eens uitgeef. Uit mijn verleden ook gouden platen.
0: Ja, onze Luc heeft ook gewoon gouden platen. Waar heb je gouden platen van?
2: Eugene.
0: Eugene, ja, natuurlijk. Ja. Je was ook manager van Eugene.
2: Ja. Dus echt wel een soort trip down memory lane.
0: Ja.
2: En dan is het wel echt.
0: En het is wel leuk om een kantoor te hebben om dat soort dingen op te hangen, maar om het alleen voor dat te hebben.
2: Nee, dus nu staat het allemaal heel zielig in dozen.
0: Ja.
2: In een hok.
0: Ik heb dat ook allemaal van die persdingen van die dan bij IDTV hingen van Sander en mij of zo. En dan. Of dat ik de RTL pre-proloog heb gereden en tweede ben geworden en daar dan ook zo'n foto van heb gekregen. En ja, dan ga je niet in je woonkamer.
2: Nee, aan. En krantenknipseltjes en dingetjes. Dat is allemaal in een doos. Maar dat moet ik misschien nog een keer gaan uitzoeken. Maar ja, ik vrees dat als iemand over 5 jaar dat hok opentrekt, dat het nog steeds in dezelfde doos zit. Maar ja. Het is niet de bedoeling.
0: Nee, nou, ik heb ook al sinds, ik denk 5, 6 jaar in opslag. En,
2: hoe vaak kom je daar?
0: Nou, een paar keer per jaar. Dan gaan de kussens van het balkon erheen. Ja. En dan pak ik de slee en de schaatsen. En vice versa. Dan gaat dat er weer in en dan pak ik de kus van het balkon en de sub en het zwembadje.
2: Nou, ik heb er wel een kerstboom neergezet.
0: Ja, zie je? Ja. Dat kan gewoon. Ja. Maar heb jij niet ook een kelder beneden?
2: Nee.
0: Nee,
2: okay. Nee, dus daarom ben ik wel in mijn appartement waar ik nu zit heel erg opruimerig.
0: Ja.
2: Dus dat is op zich wel goed. Dus hoe minder plek je hebt. Want in mijn vorige huis had ik wel een schuur.
0: Ja.
2: Nou, op een gegeven moment, tot aan de deur, stonden de dozen. Dus toen ik daar ging verhuizen, zet de container maar neer, jongens. En alles wat ik de afgelopen 12 maanden niet in mijn hand heb gehad, mag weg. Dus dat was eigenlijk alles.
0: Oh, ja.
2: Maar je kan er dan mee. Dan zet je alles en dan inderdaad een oude tostijzer.
0: Ja, oké, dat soort dingen. Ja, maar goed, ik heb ook echt gewoon big shoppers met fotoboeken van vroeger. En dan, ja, mijn ouders hadden dan van die dikke boeken. En dan, maar dan denk ik, ja, dan kan ik het digitaliseren. Ja, maar ik vind die handgeschreven dingen van mijn moeders handschrift erbij, die wil ik hebben. Dus ja, dat is dan toch, hou ik het dan maar weer.
2: Ja, naar digitaliseren ben ik ook niet zo goed in. Maar inderdaad, thuis heb ik dozen met spullen. Maar nu dus hier ook, hè. Dus met foto's, krantenknipsels.
0: Ja.
2: Ga je dat inplakken? Ja, ik weet het. Ik vind het ook wel leuk om gewoon lekker te rommelen.
0: De eerste jaren deed ik dat wel. Ging ik alles lamineren.
2: Ja.
0: Toen als ik in de krant stond of in de posthoorn.
2: Ja, in dat opzicht zou er misschien nog even een pandemietje moeten komen van een week of twee.
0: Ja, een maand of twee. Een jaar of twee.
2: Dat is al heel lang.
0: Het is tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En we hebben Ronnie Sober klaarstaan met Zeg Bacchus. Jij, mooie klootzak.
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.
3: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef.

voor de stroom. Klinkt mijn commentaar op de keuken heel gewoon. Waar de kok nu liever naar zijn vrouw toe wil. En de afwas tot de ochtend blijft bestaan. Dan geef ik veel meer fooi.

met vrienden. Door en door, voor altijd door. Tot de kakkieneuze bluf van het leven. Dat achter een masker grijnst en lacht.

0: Want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven. Proost!
1: Ronnie Sober, zeg Bacchus, jij mooie klootzak.
2: Je luistert naar Haags Bakkie.
3: Ronnie Sober.
2: Met Jessica Mendels.
1: Ja, maar deze heet Ronnie Sober.
3: Oh, nou.
1: Dat is net even anders.
3: Blijf jezelf geloven. Vind ik trouwens wel, je hebt nu anders zo'n ander hitje, toch? Dat zon zien zakken in de zee.
1: Ja, dat je de zon zien zakken in
3: die?
1: De zee.
3: Nou, wat ik dus heel tof vond aan dat nummer... Hij is ook van zo'n programma van SBS... Nou, een beetje, hij was eigenlijk zo gekkie. Maar zijn platenmaatschappij geloofde dus hier niet in.
1: Okay.
3: Dus hij is weggegaan en heeft het nummer zelf uitgebracht. En nu is het gewoon de meest gestreamde zomersang van de Nederland.
1: Oh.
3: Dus believe in yourself.
1: Ja, believe in yourself. Ja. Because
3: ja,
1: that's where it starts.
3: Ja,
1: hey, ga je even naar voetbal kijken?
3: Vannacht.
1: Nou, ja, vannacht.
3: Vrees van niet, hoor.
1: Nee?
3: Nee, ja, 3 uur. Ik vind voetballen heel leuk. Maar ook niet zo leuk. Ja, ik vrees meer wat er gebeurt om 6 uur. Ik ben ook wel blij dat het 3 uur 's nachts is. Want dan denk ik, ja...
1: Ja, dan slapen misschien de meeste raddraaiers.
3: Ja, ik zie er wel zo'n TikTok-algoritme... waarin zowel de Nederlanders als Marokkaanse jongeren... nu al tegen elkaar zeggen, wie er ook wint... blijf relaxed.
1: Oh ja, nou dat is een goede boodschap.
3: Maar ja...
1: Want er zijn bijvoorbeeld geen vergunningen afgegeven... In heel het centrum... dat je open mag om de voetbalwedstrijd te laten...
3: Dus niemand is open?
1: Nee, nou, ik hoorde dat PECS open is. Maar goed, dat is in een bos... Maar er werden geen vergunningen afgegeven. Omdat het ging om Marokko. En omdat het dan voor de andere wedstrijden wel. Ja.
3: Oh.
1: Heftig.
3: Ja. Ja. Het zal wel over nagedacht worden. Maar het is ook zo, ik hoop gewoon dat bewezen wordt dat het niet uitmaakt wie er wint. En dat we het gewoon met z'n allen...
1: Ja, wat
3: en chill kunnen houden. En toch ben ik wel blij dat deze wedstrijd dan wel midden in de nacht is. Dat ik denk van, er rijden geen trams.
1: Maar de andere wedstrijden zijn toch ook rustig verlopen?
3: Ja, maar dit is natuurlijk wel... Je bent eruit vanavond, hè?
1: Ja, dat klopt.
3: Dus er zit toch een hele andere lading erachter. Maar ja, wat ik zeg, ik zou het leuk vinden als we doorgaan.
1: Ja.
3: Maar ik ligt er ook niet wakker van als we niet doorgaan.
1: Nee, het voelt toch erg een beetje ver van mijn bedshow... omdat al die wedstrijden zo 's nachts zijn.
3: Maar ook omdat het is nog zo vroeg. Als in, we zijn net begonnen, zeg maar. Denk ik vind dat wel leuk vanaf kwartfinale.
1: Ja, precies. Ik, moet je daar wel in komen.
3: Denk ik trek mijn oranje shirtje en mijn oranje schoenen wel weer aan.
1: Ja, nou, ik heb een oranje vlag hangen met Holland. Dus ik ben benieuwd of ik die morgen nog heb hangen.
3: Ja,
1: dat zou wel, leuk zijn. In de brand wordt gehouden, hou op. Hangt aan mijn huis.
3: Oh, nee, dan niet. Dan niet. Zou wel heel leuk zijn.
1: Deze week ben jij 2 keer bij mij. Want vrijdag is mijn 500ste aflevering en dan ben jij er ook.
3: Oh ja, spannend ook wel.
1: Ja.
3: 500.
1: Ja. Ik heb er zin in.
3: Ja?
1: Ja.
3: Oh, zijn er al tipjes van de sluier?
1: Nou, jij komt. Dat is heel gezellig. Mijndel komt live optreden. Romy Montero komt. Ik weet niet of ik nou haar nummer ga draaien of dat ze hem wil zingen. Dat laten we even afwachten.
3: Ligt een beetje ook aan de stem.
1: En Melanie Ryan komt. Die heeft een nieuw nummer, Glass Half Full. En ik kreeg net nog heel even door dat wethouder Favier... die nu nog wethouder is, maar misschien niet zo heel lang meer... dat hij ook nog wel even wil komen.
3: Nou, en natuurlijk de luisteraars die niks te doen hebben tussen 10 en 12.
1: Ja, iedereen moet gewoon lekker luisteren. En ja, ik heb iedereen opgeroepen. Ik heb mensen opgeroepen die hier regelmatig zijn... om iets in te spreken voor mij. Want ik dacht, dat vind ik wel leuk.
3: Oh ja, vind ik ook leuk. Maar ik vind het ook leuk. Kijk, we zitten natuurlijk voor een raam dat mensen een beetje voorbij komen.
1: Oh ja, een beetje komen zwaaien.
3: Ja.
1: Nou, is ook leuk. Goed idee van jou.
3: Toch... Ja, en anders kon ik hier wel zwaaien.
1: Ja, jij bent er sowieso gezellig. Ja. Hoe laat kom
3: taart?
1: Je?
3: Is er ook...
1: Daar is ook wat lekkers.
3: Ja, oké.
1: Maar
3: ik weet niet hoe laat ik
1: in
3: het schema sta.
1: Nou,
3: hoe druk iedereen, hoe druk alles
1: je mag sidekicken.
3: Oké.
1: Okay, gewoon.
3: Ja.
1: Kom gewoon wanneer je wil. Om 10 uur gaat de draaideur open.
3: Nou, wie weet ben ik er om 10 uur wel.
1: Ja, kijk maar
3: hoe... Deze dag ben ik zo vroeg wakker al.
1: Ja, precies. Nou, dat is dus allemaal vrijdag. Dus zeg maar tot vrijdag tegen Luc.
3: Nou, tot vrijdag. Leuk.
1: En ik ga even een plaatje draaien. Alex Warren.
4: Den Haag FM 92.

0: Afrojax en Sia en David Guetta, Awake Tonight. En daarvoor hoorde je Alex Warren met Passenger.
1: Ga er maar even goed voor zitten. Hier komt een boekentip.
0: Ja, en iemand van de bibliotheek geeft altijd die boekentip. Dus die zitten erop, hè? Dus dat je denkt, iemand die een goede boekentip kan geven, dat is toch wel iemand die bij de bibliotheek werkt. En vandaag is Babette van Bibliotheek Den Haag aan de beurt. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bij welke bibliotheek werk je?
2: Ik werk in Eskamp, bij Bibliotheek op de Leiweg.
0: Kijk, en werk je er al lang?
2: Iets meer dan anderhalf jaar.
0: En daarvoor bij een andere bib?
2: Nee, dit is mijn eerste baan in de bibliotheekwereld.
0: Leuk, en hoe is dat zo gekomen? Ben je gek op boeken of is het lezen en mensen de combinatie?
2: Ja, ik denk het laatste. En het is een beetje gekomen omdat ik heel graag met mijn voeten in de klei wilde staan.
0: Oké, hebben jullie dat dan in Eskamp?
2: Nou, geen klei, maar wel gewoon de wereld.
0: Ja, echt op de werkvloer, zeg maar.
2: Echt op de werkvloer, ja.
0: Ja. Ja. Ik snap het. En is het wat je ervan had verwacht?
2: Dat en meer, denk ik. Want ik vind het vooral heel erg leuk om met klanten te praten, bezoekers te spreken. En ook een beetje buiten mijn eigen bubbel.
0: Ja, precies.
2: In een hele andere wijk van Den Haag dan waar ik woon.
0: Want in welk stadsdeel woon je?
2: Ik woon zelf in Duindorp.
0: In Duindorp. Oh ja, lekker aan de kust. Ja. Dan even over boeken en over lezen. Hoe zou je jezelf als lezer omschrijven?
2: Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want ik heb niet echt één genre wat ik heel erg leuk vind. Maar ik lees wel heel erg graag. En dat zijn eigenlijk boeken die getipt worden aan mij, die mij verrassen en die makkelijk toegankelijk zijn. Dus een fijne schrijfstijl.
0: Ja, ja, dus geen zware literatuur. Of mag ook?
2: Mag ook. Maar dan vaak moet er dan wel even een duwtje
0: Dan moet je worden. Er zelf even toe zetten om er doorheen, ja, door het begin te komen.
2: Precies, ja.
0: Maar als we het dan, want ik zit vol met lastige vragen. Als iemand vraagt, wat is je lievelingsboek ever?
2: Mijn lievelingsboek ever. Of ik een hele moeilijke, maar ik denk dat nou weet ik de titel niet, wat erg. Een van de laatste boeken van Isabel Allende.
0: Oké, ja. En wat voor stijl was dat?
2: Een roman met drie verhaallijnen die eigenlijk uit het leven gegrepen zijn.
0: Ja, romantisch ook. Wat is je boekentip voor vandaag?
2: Mijn boekentip voor vandaag is,
0: hou hem maar even omhoog,
2: De Camino.
0: De Camino. Als in De Camino de la Compostela.
2: Van Santiago de Compostela. Ja, dat was wel de associatie die het bij mij opriep. Ja. En daar gaat het ook wel over.
0: Ja,
2: het gaat, precies. Ja, het gaat over een vrouw die de pelgrimsroute gaat lopen in de voetsporen van haar man die een jaar daarvoor is overleden op de route. Nou, eigenlijk die zelfmoord heeft.
0: Oh, jeetje.
2: Ja.
0: Pittig. En zij gaat hem dan nalopen.
2: Ja.
0: Om eigenlijk te beleven. Heeft hij een dagboekje achtergelaten?
2: Nee. Ze wil hem lopen omdat ze eigenlijk tussen het moment van overlijden van haar man en het moment dat ze hem gaat lopen, erachter is gekomen dat haar man misschien niet de man was die zij kende. Lijkt een verborgen of onbekende geschiedenis aan te zitten.
0: Die hij nooit met haar had gedeeld.
2: Die hij niet met haar heeft gedeeld. En daar zit ook een historisch tintje aan.
0: Ja, ja.
2: De man is opgegroeid in voormalig Joegoslavië. In Bosnië-Herzegovina.
0: Ja.
2: En daar zijn vreselijke dingen gebeurd.
0: Ja.
2: En daar heeft hij grotendeels over gezwegen.
0: Juist. En wat maakt dit boek nou zo goed?
2: Het is enorm spannend. Het is een thriller.
0: Maar we weten al dat die man dood is. Dat is een gegeven.
2: We weten al dat die man dood is, maar we weten niet. We worden eigenlijk meegenomen in haar voetsporen. En
0: ja.
2: Er zijn eigenlijk twee. Of er zijn verschillende soorten hoofdstukken, maar één lijn is haar verhaal, haar wandeltocht. En de andere lijn of de andere hoofdstukken ertussen gaan vanuit een man die ook die pelgrimsroute loopt. En die wel wat met haar te maken heeft, maar zij weet dat niet.
0: Oh.
2: En daar zit een lijntje
0: Naar die man?
2: Naar die man.
0: Ah,
2: en naar zijn verleden.
0: Ja. En nu moeten we dus eigenlijk allemaal dat boek gaan lezen.
2: Zeer zeker. Want er zit ook nog een romantisch tintje in het boek.
0: Gelukkig. Gelukkig.
2: En het roept vooral ook, bij mij riep het ook wel vragen op.
0: Hoe deed je het boek dicht? Wat, met welk gevoel?
2: Opgelucht. Vanuit spanning. Maar ook jammer dat hij uit was.
0: Ja, een beetje afkikverschijnselen.
2: Ja, het is een van de weinige boeken die ik 2 keer heb kunnen lezen.
0: Oh ja,
2: ik zei net tegen mijn collega, volgens mij kan ik hem nog wel een 3de keer lezen.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Ja.
0: Dat je dan elke keer toch weer wat nieuws erin vindt, wat je daarvoor nog niet had.
2: Precies.
0: Meegekregen, zeg maar. Zoveel lagen heeft het.
2: Ja, en je wordt er gewoon in meegenomen. Het zijn steeds puzzelstukjes die op zijn plek vallen. En de eerste keer heb ik hem denk ik ook heel snel gelezen, omdat ik wilde weten hoe het verder zou gaan.
0: Ja, en dan zat je zo erg op één ding te focussen dat je andere dingen misschien een beetje mist.
2: Precies.
0: Ja, en hou hem nog even omhoog.
2: Elke kant op, zo?
0: Ja, zo, ja. De Camino van Aya Niwiera. Zo zeg ik het goed, denk ik, hè? Niwiera?
2: Ik denk Niwiera, maar ik weet
0: Niwiera. Niet. Niwiera? Oké. Okay. Nou ja, in ieder geval De Camino. En hij is te huur bij de bibliotheek, te leen.
2: Ja.
0: En welke ga je nu lezen?
2: Ik ben nu aan het lezen van Dido Michielsen. De Vaderwond heet hij volgens mij.
0: Oh. En nog een laatste vraag.
2: Ja.
0: Waar, op welk moment lees jij het liefst? Maar ligt je bed of je boek op bij je bed of bij de bank of bij het balkon?
2: Mijn boek ligt bij het bed, maar dat komt ook omdat het moment is waarop ik kan lezen.
0: Ja, precies. Ja, dus in bed, voortslapen gaan.
2: Voortslapen gaan.
0: Ja, dat hebben toch heel veel mensen, hè? Maar nu inmiddels op het balkon of zo, als je niet vol in de zon zit, is het misschien ook wel lekker. Babette, heel erg bedankt voor jouw boekentip en veel plezier met de 3de keer lezen.
2: Ja, dank je.

Rian Meehan, Sam Fender en Olivia Dean. En daarvoor hoorde je Niall Rohan met Dinner Party en Maroon 5 met Daylight. En dit is de laatste die ik voor jullie ga aanzetten van vandaag. Daarna hebben we natuurlijk gewoon lekker muziek bij Den Haag FM. Kan je altijd terecht voor Haags nieuws en fijne nummers. Dit is Greg David met Artful Dodger. Rewind. Morgen ben ik er weer. Ik wens je een mooie dag. Tot morgen.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. Bewoners van Haagse wijken als Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een rotzooi, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er op verschillende plekken camera's geplaatst. In de wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Het gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De nasleep van de hittegolf zorgt vandaag en ook morgen nog voor minder treinen in de regio. Het gaat dan om uitvallende treinen, storingen en bomen op het spoor, waardoor er minder intercities en sprinters rijden. Reizigers moeten daarom rekening houden met vertraging. De NS adviseert om voor vertrek de routeplanner te checken. Na 2 maanden verbouwen heeft Museum Beelden aan Zee op Scheveningen zaterdag de deuren weer geopend. Het museum is verduurzaamd, heeft een nieuw entreegebied, een nieuw café en een vernieuwd daklandschap. Tegelijk pakt het museum uit met een internationale tentoonstelling waarin het werk van Rui Chavez en Alberto Giacometti voor het eerst samen in Nederland te zien is. Dan nog het weer. De extreme hitte maakt plaats voor een koelere lucht. Vandaag is het zonnig en droog en een graad of 23. Morgen hetzelfde weersbeeld als vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
4: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 1 uur.
6: Ik ben Jolanda Baaiens. Bewoners van Haagse wijken als Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een rotzooi, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er op verschillende plekken camera's geplaatst. In de wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Het gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De nasleep van de hittegolf zorgt vandaag en ook morgen nog voor minder treinen in de regio. Het gaat dan om uitvallende treinen, storingen en bomen op het spoor, waardoor er minder intercity's en sprinters rijden. Reizigers moeten daarom rekening houden met vertraging. De NS adviseert om voor vertrek de routeplanner te checken. Na 2 maanden verbouwen heeft Museum Beelden aan Zee op Scheveningen zaterdag de deuren weer geopend. Het museum is verduurzaamd, heeft een nieuw entreegebied, een nieuw café en een vernieuwd daklandschap. Tegelijk pakt het museum uit met een internationale tentoonstelling waarin het werk van Rui Chavez en Alberto Giacometti voor het eerst samen in Nederland te zien is. Dan nog het weer. De extreme hitte maakt plaats voor een koelere lucht. Vandaag is het zonnig en droog en een graad of 23. Morgen hetzelfde weersbeeld als vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: Van de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haag.
1: Den Haag FM.
0: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Tata Stiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
9: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
11: Ik ben Jolanda Baaiens. Bewoners van Haagse wijken als Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een rotzooi, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er op verschillende plekken camera's geplaatst. In de wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Het gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De nasleep van de hittegolf zorgt vandaag en ook morgen nog voor minder treinen in de regio. Het gaat dan om uitvallende treinen, storingen en bomen op het spoor, waardoor er minder intercities en sprinters rijden. Reizigers moeten daarom rekening houden met vertraging. De NS adviseert om voor vertrek de routeplanner te checken. Na 2 maanden verbouwen heeft Museum Beelden aan Zee op Scheveningen zaterdag de deuren weer geopend. Het museum is verduurzaamd, heeft een nieuw entreegebied, een nieuw café en een vernieuwd daklandschap. Tegelijk pakt het museum uit met een internationale tentoonstelling waarin het werk van Rui Chavez en Alberto Giacometti voor het eerst samen in Nederland te zien is. Dan nog het weer. De extreme hitte maakt plaats voor een koelere lucht. Vandaag is het zonnig en droog en een graad of 23. Morgen hetzelfde weersbeeld als vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Ik ben Jolanda Baaiens. Bewoners van Haagse wijken als Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een rotzooi, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er op verschillende plekken camera's geplaatst. In de wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Het gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De nasleep van de hittegolf zorgt vandaag en ook morgen nog voor minder treinen in de regio. Het gaat dan om uitvallende treinen, storingen en bomen op het spoor, waardoor er minder intercity's en sprinters rijden. Reizigers moeten daarom rekening houden met vertraging. De NS adviseert om voor vertrek de routeplanner te checken. Na 2 maanden verbouwen heeft Museum Beelden aan Zee op Scheveningen zaterdag de deuren weer geopend. Het museum is verduurzaamd, heeft een nieuw entreegebied, een nieuw café en een vernieuwd daklandschap. Tegelijk pakt het museum uit met een internationale tentoonstelling waarin het werk van Rui Chavez en Alberto Giacometti voor het eerst samen in Nederland te zien is. Dan nog het weer. De extreme hitte maakt plaats voor een koelere lucht. Vandaag is het zonnig en droog en een graad of 23. Morgen hetzelfde weersbeeld als vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. Bewoners van Haagse wijken als Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een rotzooi, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er op verschillende plekken camera's geplaatst. In de wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Het gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De nasleep van de hittegolf zorgt vandaag en ook morgen nog voor minder treinen in de regio. Het gaat dan om uitvallende treinen, storingen en bomen op het spoor, waardoor er minder intercities en sprinters rijden. Reizigers moeten daarom rekening houden met vertraging. De NS adviseert om voor vertrek de routeplanner te checken. Na 2 maanden verbouwen heeft Museum Beelden aan Zee op Scheveningen zaterdag de deuren weer geopend. Het museum is verduurzaamd, heeft een nieuw entreegebied, een nieuw café en een vernieuwd daklandschap. Tegelijk pakt het museum uit met een internationale tentoonstelling waarin het werk van Rui Chavez en Alberto Giacometti voor het eerst samen in Nederland te zien is. Dan nog het weer. De extreme hitte maakt plaats voor een koelere lucht. Vandaag is het zonnig en droog en een graad of 23. Morgen hetzelfde weersbeeld als vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Ik heb mijn koffer al lang gepakt, bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
5: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
6: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
8: Ik ben Jolanda Baaiens. Bewoners van Haagse wijken als Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een rotzooi, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er op verschillende plekken camera's geplaatst. In de wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Het gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De nasleep van de hittegolf zorgt vandaag en ook morgen nog voor minder treinen in de regio. Het gaat dan om uitvallende treinen, storingen en bomen op het spoor, waardoor er minder intercities en sprinters rijden. Reizigers moeten daarom rekening houden met vertraging. De NS adviseert om voor vertrek de routeplanner te checken. Na 2 maanden verbouwen heeft Museum Beelden aan Zee op Scheveningen zaterdag de deuren weer geopend. Het museum is verduurzaamd, heeft een nieuw entreegebied, een nieuw café en een vernieuwd daklandschap. Tegelijk pakt het museum uit met een internationale tentoonstelling waarin het werk van Rui Chavez en Alberto Giacometti voor het eerst samen in Nederland te zien is. Dan nog het weer. De extreme hitte maakt plaats voor een koelere lucht. Vandaag is het zonnig en droog en een graad of 23. Morgen hetzelfde weersbeeld als vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
9: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
10: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Tatastiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
10: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Griekse restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
11: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
12: Ik ben Jolanda Baaiens. Bewoners van Haagse wijken als Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een rotzooi, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er op verschillende plekken camera's geplaatst. In de wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Het gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De nasleep van de hittegolf zorgt vandaag en ook morgen nog voor minder treinen in de regio. Het gaat dan om uitvallende treinen, storingen en bomen op het spoor, waardoor er minder intercities en sprinters rijden. Reizigers moeten daarom rekening houden met vertraging. De NS adviseert om voor vertrek de routeplanner te checken. Na 2 maanden verbouwen heeft Museum Beelden aan Zee op Scheveningen zaterdag de deuren weer geopend. Het museum is verduurzaamd, heeft een nieuw entreegebied, een nieuw café en een vernieuwd daklandschap. Tegelijk pakt het museum uit met een internationale tentoonstelling waarin het werk van Rui Chavez en Alberto Giacometti voor het eerst samen in Nederland te zien is. Dan nog het weer. De extreme hitte maakt plaats voor een koelere lucht. Vandaag is het zonnig en droog en een graad of 23. Morgen hetzelfde weersbeeld als vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haags. Den Haag.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Ik ben Jolanda Baaiens. Bewoners van Haagse wijken als Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een rotzooi, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er op verschillende plekken camera's geplaatst. In de wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Het gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De nasleep van de hittegolf zorgt vandaag en ook morgen nog voor minder treinen in de regio. Het gaat dan om uitvallende treinen, storingen en bomen op het spoor, waardoor er minder intercity's en sprinters rijden. Reizigers moeten daarom rekening houden met vertraging. De NS adviseert om voor vertrek de routeplanner te checken. Na 2 maanden verbouwen heeft Museum Beelden aan Zee op Scheveningen zaterdag de deuren weer geopend. Het museum is verduurzaamd, heeft een nieuw entreegebied, een nieuw café en een vernieuwd daklandschap. Tegelijk pakt het museum uit met een internationale tentoonstelling waarin het werk van Rui Chavez en Alberto Giacometti voor het eerst samen in Nederland te zien is. Dan nog het weer. De extreme hitte maakt plaats voor een koelere lucht. Vandaag is het zonnig en droog en een graad of 23. Morgen hetzelfde weersbeeld als vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
0: Rutte.
6: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Haagse Helden vanuit de studio in de Centrale Bibliotheek aan de Spuin. Fijn dat je luistert. Haagse Helden is het programma over hoe belangrijk vrijwilligerswerk is voor Den Haag, onze mooie hoofdstad. En dat blijkt wel uit de inzet van 185.000 stadsgenoten in goede en slechte tijden, bij weer en wind en dag en nacht. Dus altijd. Immers Jane van Rutten en co-host is Mirjam de Groot. En wij zetten ons ook altijd in voor Haagse Helden. Onze gasten van vanavond zijn in het eerste deel van de uitzending de vakantiepas. De twee dames die ons alles gaan vertellen over de vakantiepas. Dat is iets ontzettend leuks voor kinderen. Die zitten helemaal klaar en vol ongeduld te wachten voordat ze hun verhaal kwijt kunnen. En in het tweede deel van de uitzending hebben we Learning Dreams. Maar we gaan eerst muziek doen. Een paar maanden geleden waren in onze uitzending te gast Miquel Tremor en Joanna Hustings, beide actief voor de stichting Plug and Play. En beide maken deel uit van de band Triomfantelijk. En ze lieten ons live kennis maken met het zelfgeschreven repertoire. En wij vonden dat in één woord geweldig. En vanavond hebben we een primeur. En daar zijn we heel blij mee. We gaan luisteren naar een nieuw nummer van Triomfantelijk. En dat heet Hitte.
7: The fire is burning. It's burning out there right now. Oh, what the hit there.
6: Deze koptelefoon doet het niet zo goed.

0: Zo, luisteraars, het is vast wel duidelijk inmiddels, ons in ieder geval wel, dat we een enorme technische storing hadden. We hebben het inmiddels opgelost, dat hopen we. En ik kondigde aan dat we naar iets geweldigs gaan luisteren. Namelijk een nieuw nummer van de band Triomphantlunk. En dat nummer dat heet Hitte. En we gaan het nog een keer uitzenden.
1: The fire is burning, man. It's burning out there right now.

0: We gaan over naar onze eerste gasten van vanavond. En dat zijn Elise Nengeman en Gertien van Goudoever. Welkom, dames. Van de vakantiepas. Nou, heel fijn dat jullie er zijn. Binnenkort begint de grote vakantie. Dat is iets voor kinderen om reikhalzend naar uit te kijken. Ik neem aan dat jullie dat vroeger ook deden. In ieder geval ik wel. En Mirjam, keek jij? Ja, ook. We keken allemaal reikhalzend uit. Eindelijk vrij. Nou, voor groep 8 is het nog even doorzetten vanwege de eindmusical. Heel spannend. Maar wat te doen tijdens de vakantieweek? En daar geeft de vakantiepas antwoord op. En wat is de vakantiepas?
1: Ja, maar dankjewel dat we hier mogen zijn. Leuk om er wat over te vertellen. Zeker in deze tijd. En ja, de vakantiepas, ik denk dat heel veel mensen het wel kennen. Dat is eigenlijk een paspoort vol met activiteiten. Op allerlei gebied, kunst en cultuur, sport, bewegen, natuur. Het is op paspoortformaat, het is echt een paspoort. En kinderen kunnen eigenlijk in Den Haag in de zomervakantie op pad om al die leuke dingen te doen. En wat ook heel handig is, dat het of gratis activiteiten zijn of voor een kleine prijs. Of in ieder geval met korting. Dus ja, we kunnen daar echt wel zoet mee zijn, 6 weken lang. Denk ik.
0: Dat lijkt mij ook. Er staan enorme activiteiten in. Kun je een paar voorbeelden noemen waar kinderen allemaal naartoe kunnen? Al of niet gratis, al of niet met korting?
1: Ja, nou ja, de meeste musea doen bijvoorbeeld mee. Wat ik zelf altijd heel erg leuk vind is dat het kunstmuseum meedoet. En dat een begeleider dan gratis naar binnen mag als een vakantiepas. Okay,
0: ja.
1: Een boekje.
0: Ja, het kunstmuseum heeft een wonderkamer. Ze zijn speciaal voor kinderen. Ze zijn heel avontuurlijk, ontzettend leuk. Ze zijn heel anders geordend dan de officiële kunstcollectie. Dus is leuk om te doen.
1: Ja,
0: zeker.
1: Ja, dat is leuk. Ja, en verder hebben we werken ook samen met de gemeente Den Haag. Wat betreft de sportzomer, de Haagse sportzomer. Waar heel veel leuke dingen georganiseerd worden. En op pleintjes in wijken, maar ook het NK beachvolleybal. Van alles en nog wat. Dus dat is ook heel erg leuk.
0: Ik heb hier nog een wat oudere uitgave voor me liggen. Ik heb daar natuurlijk in zitten kijken. En ik was verbluft en verbaasd over de variëteit. Wat er allemaal niet te doen is. En bijvoorbeeld surfen.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel buitenactiviteiten. Je kunt ook helpen om plastic soep uit de Haagse grachten te vissen. Of rommel op te rapen op het strand. Het filmhuis kunnen kinderen ook naartoe. Je kunt gaan pannenkoeken eten. Bingo spelen met ouderen in een verzorgingstehuis. Je kunt het zo gek niet bedenken. En hoe komen jullie aan deze activiteit? Want ergens moet je beginnen met het bij elkaar sprokkelen van leuke activiteiten.
1: Ja, een deel van de activiteiten die blijven eigenlijk elk jaar terugkomen. En dat zijn dingen zoals bijvoorbeeld Drievliet of de musea, die wel vaak natuurlijk een andere tentoonstelling hebben of andere workshops activiteiten. En een deel, we streven ernaar om minimaal 20% nieuwe activiteiten elk jaar te programmeren.
0: En hoe kom je daar aan? Want je hebt dan je vaste aanbieders.
1: Ja.
0: En die weten dat het een succes is. Ik bedoel, jullie zijn ontzettend populair met het aanbod. Dus hoe kom je aan nieuwe aanbieders?
1: Ja, die melden zich vaak zelf aan. We hebben eigenlijk veel meer aanbieders die in de vakantiepas willen komen dan dat we plek hebben.
0: Oh, dat is mooi.
1: Ja.
0: Ja, dan kun je selectief zijn.
1: Ja, precies. Ja. Maar we doen ook, we hebben een kinderdenktank die met ons meedenken. En die, die ons ook zeggen wat zij in de vakantiepas willen. En daar gaan we dan echt naar op zoek, of dat mogelijk is.
0: Ja, die kunnen natuurlijk zelf heel goed aangeven wat ze zelf leuk vinden. Hè? Want voor welke leeftijdscategorie is de vakantiepas?
1: Ja, de vakantiepas zelf is voor basisschoolleeftijd. Dus 4 tot en met 12, 13. En we hebben ook een online platform. En dat is, dat hebben we van de gemeente zelf overgenomen na de coronatijd. Daar zijn wel 200 activiteiten op te vinden op onze website tijdens de zomervakantie. En dat is dan tot en met 14 jaar. Dus ook de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dat is een enorm bereik. Tenminste, als ik denk aan hoeveel kinderen krijgen de vakantiepas?
1: Ruim 52.000.
0: Ongelooflijk, zeg. En die wordt aan het eind van het schooljaar uitgereikt, hè?
1: Op dit moment ligt het op de drukpers.
0: Okay.
1: We wachten eind deze week de boekjes ook zelf in handen te hebben.
0: Ja, ontzettend. Ja. Nou, ontzettend, die aantallen, niet te geloven.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk ook een enorme logistiek om te zorgen dat die boekjes op alle basisscholen komen.
1: Ja. Ja, we hebben onze eigen vakantiepas verspreider die in 2 dagen tijd alle scholen in Den Haag afgaat.

0: gaat om voor alle leerlingen zo'n pasje te geven.
1: Ik zie het helemaal voor met het busje, al die dozen eruit. Ja. Bij de conciërge worden neergezet. Ja. En die kinderen wachten natuurlijk vol spanning af. Kijken kinderen ernaar uit om die vakantiepas te ontvangen?
0: Ja. Ja, we evalueren ook altijd met kinderen. En daar staat zo vaak van, ik kan niet wachten tot volgend jaar. Ik had nog veel meer willen doen, maar ik had geen tijd meer. Ja, daar doe je het ook voor. Het is ontzettend leuk om al die leuke reacties.
1: En hoe is het initiatief ontstaan? Nou, ik denk altijd van vroeger, ik ga nou gewoon praten als een oud iemand. Vroeger als de vakantie begon, zei mijn moeder, gaan we buiten spelen. Nou, dat was het dan. Ja. Oh, ik zie jullie ook knikken. Ja. Dus ergens is er een moment geweest dat iemand bedacht van ja, we moeten activiteiten aanbieden aan kinderen.
0: Ja, nou, het is niet een Nederlands concept. Het is ooit in België begonnen.
1: In België?
0: Ja, en het is door Wim Biesheuvel, dat was mijn collega. 16 jaar geleden. Ik ben al 16 jaar bij de vakantiepas. En die heeft het eigenlijk vanuit Utrecht, daar was het ook al, dat concept, heeft hij het meegenomen naar Den Haag. En heeft het voor elkaar gekregen dat de gemeente, want wij worden gesubsidieerd door de gemeente voor een groot deel, dat het hier ook hetzelfde concept uitgerold is.
1: Oké, was de gemeente meteen enthousiast?
0: Ja, dat was wel voor mijn tijd. Maar het Fonds 1818 heeft het toen eerst gefinancierd een paar jaar.
1: Een soort rotsvaste organisatie wat dat aan gaat, hè?
0: Ja, en die doen nog steeds, die geven ons nog steeds ook een aardig bedrag.
1: Ja, want jullie kunnen wel rondkomen van subsidie, sponsoring. En degene die hun activiteiten aanbieden, dragen die ook financieel bij?
0: Ja, we hebben wel inderdaad aanbieders die dan sponsor zijn. En die betalen wat meer om een hele pagina in de pas en ook op de socials genoemd te worden en dat soort dingen.
1: Oké.
0: Dus we verdienen zelf een deel in, zal ik maar zeggen.
1: Oké. Nou, het klinkt allemaal heel positief, hè? Ja. En kinderen kunnen ook stempeltjes verzamelen, zag ik.
0: Ja.
1: In het exemplaar wat ik heb, maar er zal vast in het nieuwe exemplaar ook staan, een speciale pagina om stempels te verzamelen bij de activiteiten waar je aan deel hebt genomen. En na 3 stempels, wat krijgen ze dan?
0: Ja, dit jaar, want we hebben ook elk jaar een ander thema. Dit jaar is het thema samen. Omdat we merken en horen dat kinderen eigenlijk steeds minder samen dingen doen. En veel gamen online en veel minder afspreken met elkaar. Dus dat is dan dit jaar het thema. En daar koppelen ook dan een gadgetprijsje aan. In de bibliotheek kun je daar, in alle 18 bibliotheken kun je dan terecht. Als je als je 3 stempels hebt of meer.
1: Ik moet even laten zien bij een meneer of mevrouw achter de balie. En dan? Ja.
0: En dit jaar krijgen ze dan, hebben zelf een spelletjesboekje ontworpen. Maar spelletjes die je met z'n tweeën moet doen. Zoals boter, kaas en eieren. En
1: dat soort, dat blijven leuke dingen om te doen natuurlijk. Ja.
0: Dus dat kunnen ze dan krijgen.
1: Oké. Ja. Mooi. Een lokkertje ook.
0: Ja.
1: Ook een extra lokkertje. Goed, we gaan even naar muziek luisteren. Op onze speellijst staat Don't Call Me Up van Mabel. Ik heb geen idee of dat goed gaat lopen. Maar we vertrouwen er gewoon op.

0: Het was net als Call Me Up van Mabel. Ik denk niet dat dat prinses Mabel is. Nee, dat zal ze wel niet zijn. Je luisterde dus naar Mabel en naar Haagse Helden. En in de studio te gast zijn Gertien van de Gouden Oever en Elise Nengerman. En jullie zijn beide van de vakantiepas. Voor de muziek hebben we het gehad over wat de vakantiepas inhoudt. Ontzettend veel leuke activiteiten voor kinderen om te doen tijdens de vakantie. Maar dat komt allemaal niet zomaar tot stand. Ze hadden het over sponsoren en subsidie. Maar er moeten natuurlijk ook nog mensen aan het werk gezet worden om bijvoorbeeld de boel te ontwerpen, naar de drukker te brengen. En we hadden het net over dat deze week gaan 52.000 van die vakantiepassen worden bezorgd aan de basisscholen. Dus dat is een enorme operatie. En veel dingen worden gedaan door vrijwilligers. En wat voor vrijwilligers hebben jullie, Elise? En hoeveel?
1: Als we de kinderen, die ook heel belangrijk zijn bij ons, die ook allerlei uitvoerende dingen doen, maar ook vooral meedenken over en soms zelfs ontwerpen vakantiepas, dan denk ik dat we wel op zo'n 20 zitten.
0: 20, oké. En Gertien, jij bent een van de vrijwilligers.
2: Ja.
0: Je hebt me voor de uitzending verteld waar je erg goed in bent. Dat, waar je ook helemaal rustig van wordt. Het is een gave. Wat doe jij voor het vakantiepas?
2: Nou, ik heb vanmiddag even gekeken wanneer ik eigenlijk ben begonnen. Dat is in 2021. En toen ben ik begonnen met het aanvragen, of hebben we besproken, het aanvragen van de ambi-status, omdat we dat niet hebben. Dus daar ben ik mee bezig geweest. Dat is een van de projecten. En in de loop van de periode merkte ik dat ik toch wel heel erg leuk vind om met cijfers te werken. Dus ik ben vooral met de cijfers bezig. En als Elise een grafiekje wil over iets, dan stuurt ze mij een mailtje en vraagt de Jochtien.
0: En dan komt het grafiekje.
2: Dan komt het grafiekje, ja. En dat doe ik met Excel. Daar heb ik eigenlijk heel veel plezier in. En ik ben ze nu zo'n 5 jaar verbonden aan de vakantiepas. En ja, je ziet het ook in het vakantiepasboekje zie je het ook. Dat geeft mij gewoon ook heel veel energie, heel veel leuke energie ook.
0: Omdat het zo'n leuk project is.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En hoeveel uur ben je daar per week aan kwijt?
2: Ja, dat is niet echt er zijn periodes, dan is het wat drukker. Nu is het wat drukker, zeg maar, in deze periode. Want er zit ook de vakantiepas boekje wordt gedrukt. Dus dat, ja, dat kan een middag, kan in de week zijn. Maar het kan soms ook 2 of 3 meiden gaan een beetje ermee bezig. Of soms ook weken gewoon ook niet. Nee, dus dat is heel, heel wisselend.
0: Ja. Wanneer is de drukste periode?
2: Nou, een beetje nu begint. Nou, een paar weken geleden is dat toch wel, Elise? Een paar weken geleden is de drukste periode. En die loopt zo tot met het uitbrengen, zeg maar, van boekjes. En dan wordt het weer wat rustiger. En dat is de drukste periode.
0: Ja, ik neem aan, jullie gaan ook evalueren. En er zijn ook cijfers bij nodig.
2: Ja.
0: En wat ga je dan meten? Waar ga je naar kijken?
2: Nou, zover. Die stap heb ik nog niet gemaakt. Maar we hebben wel bijvoorbeeld een vakantiepasclub. En dan hebben we ook een indeling van, goh, waar komen die mensen nou allemaal vandaan? Uit welke wijken?
0: Ja. Wat iets over te zeggen? Welke wijken vooral scoren als het gaat om gebruikmaking van de pas?
1: Ja, we weten wel waar. Want we hebben ook een vakantiepasclub. Dat is een online vakantiepas voor alle andere vakanties. En daar zijn 13.000 kinderen lid van. En daar kunnen we wel aan zien. Die grafiek heb jij ook gemaakt. Van waar, uit welke stadsdelen komen de meeste kinderen? Die,
0: ja, dat is natuurlijk wel belangrijke informatie. Ja, over cijfers gesproken. Ja. En kun je daar iets over zeggen? Welke stad?
1: Ja, Eskamp, daar komen natuurlijk de meeste van aan. Dat is natuurlijk ook de grootste stadsdeel. Ja. Maar wat wel leuk om te zien is dat ze echt uit alle stadsdelen komen. En dat het is echt wel allemaal heel goed vertegenwoordigd ook.
0: Ja. Ja, er zijn nogal wat activiteiten, nou, in ieder geval met korting of gratis. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat de sociaal-economische positie van de ouders ook terugkomen in de statistieken. Uh-huh. Met andere benoordenhout zal dan misschien wat minder vertegenwoordigd zijn dan Eskamp.
1: Ja, maar toch ook wel. Want die vinden het dan weer heel erg leuk om een overzicht te hebben van alles wat er te doen is. Wat je kunt natuurlijk, we hebben al in de afgelopen jaren ook vaak discussie. Het komt trouwens elk jaar weer terug. Dan moeten we niet alleen online met een app of zo. Maar dan, en dat even weer, of dat vragen we dan ook dan vaak aan ouders en kinderen. En elke keer is het weer nee, alsjeblieft niet. Want
0: nee, dat boekje is juist
1: zo leuk. Zo'n boekje, ja. Kinderen die het bladeren doorheen. En die,
0: en dan elke keer laten zien en de plaatjes erin, die stempel. Ja, ja, nee, dat moet je niet online. Ik ben geen adviseur hoor, maar dat zou ik niet online. Ja.
2: Er zijn ook kinderen buiten Den Haag. Hè? Ik bedoel, ook in de omringende regio's. En zelfs ook kinderen die hier zeg maar een periode in Den Haag logeren, die ook op, die valt dan even buiten.
0: En die kunnen ook zo'n pasje krijgen.
1: Ja, want in alle bibliotheken kun je dus een pasje kopen als je hem kwijt bent of voor een logier of zo voor €3,50 tijdens de
0: school. Oké, nou dan zijn de kosten niet.
1: Nee,
0: dat lijkt mij ook. Goed, zijn er nog vacatures? Wordt er nog een beroep gedaan op nieuwe vrijwilligers?
2: Ja, zeker. Ja, we kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Ja, zeker. Ja.
0: En zijn er ook speciale taken waar ze voor ingezet kunnen worden?
1: Ja, we zijn wel op zoek naar iemand die ons kan helpen met de social media bijhouden. Want dat wordt natuurlijk een steeds groter ding. En
0: dat doe je niet even bij hoor, sociale media. Nee. Daar is overigens enorm veel vraag naar.
2: Ja.
0: Jongeren en social media. Maar goed, als je dit leuk lijkt, dan moet je hier natuurlijk op reflecteren.
1: Ja.
0: En hoe moeten ze reageren? Willen ze met jou in contact komen?
1: Ja, het beste is gewoon om een mailtje te sturen naar info@vakantiepas.nl. Of ons via de Instagram bijvoorbeeld een berichtje sturen.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Ik hoop dat er reacties op komen.
1: Ja,
0: wie
1: ik
0: weet.
1: Hoop het ook.
0: Dat hoop ik ook.
1: Zijn.
0: Ja. Ja. Okay.
1: En we zijn altijd open. We zijn een heel open organisatie.
0: Okay. Makkelijk te bereiken.
1: Ja, en dus we kunnen ook allerlei mensen gebruiken. We hebben pas eens met een journalist die we op de vrijwilligersmarkt tegenkwamen. Die iets wel eens voor ons wil doen en zo. Dus we zijn heel erg ook iemand in de zakenwereld die een tijdje bij ons geweest is. Die ons
0: op een commerciële manier.
1: Ja, we zijn heel benaderbaar. Okay.
0: Dus iemand die vrijwilliger wil worden, nou, dat moet geen probleem zijn qua contact zoeken. Nou, ontzettend bedankt voor jullie komst naar de studio. En wij gaan luisteren naar Back to Friends van Somber.

0: Welkom terug. Je luisterde naar Back to Friends van Somber. Je luistert hier naar het programma Haagse Helden. Programma over vrijwilligerswerk in de stad. We hebben zojuist gesproken met de organisatie van de vakantiepas. En er zijn twee nieuwe gasten aangeschoven van de organisatie Learning Dreams, het voormalige Stadslink. En degene die zijn aangeschoven om te komen praten over Learning Dreams, dat zijn Karin Bos, die is directeur. Welkom.
1: Dankjewel.
0: En er is ook een vrijwilliger meegekomen en dat is Shivam. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Hoe is het? Want Stadslink is eerder in de uitzending geweest bij ons.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat we 2 jaar terug, 3 jaar terug zijn geweest.
0: En, 2 jaar, denk ik.
1: 2 jaar. Ook met een vrijwilliger. We bestaan nog steeds. Het doet goed ons programma waar we gezinscoaches en jongerencoaches voor inzetten. Dus we komen weer.
0: Nou, dat is altijd goed om te horen. En Stadslink is aan het transformeren naar Learning Dreams.
1: Dat klopt.
0: Kan je daar wat over vertellen?
1: De hoofdactiviteiten die we doen heten eigenlijk Learning Dreams. Dus Stadslink bleek een beetje verwarrend te zijn. En we voeren niet alleen maar Learning Dreams uit in Den Haag. Maar we zijn ondertussen ook onze vleugels aan het spreiden. Dus ook wij zijn aan het vliegen, net zoals onze jongeren. We hebben een mooi toekomstperspectief.
0: Mm-hmm. Komen ze over te spreken?
1: Ik zal het niet helemaal weggeven. Dus we zijn in andere steden en we voeren nu de naam Learning Dreams Nederland, waar we nu vandaag Learning Dreams Den Haag, zowel voor jongeren als voor gezinnen.
0: En Stadslink, je zei net de naam was een beetje verwarrend. Kun je uitleggen wat Stadslink doet?
1: Ja, Stadslink, het verbinden van mensen. En dan niet op basis van problemen. Maar het verbindt mensen die mooie dromen hebben, maar niet vanzelfsprekend daarmee aan de slag gaan. Voor allerlei redenen. Omdat hun wieg in een bepaalde wijk staat. Of omdat het thuis niet zo stabiel is. Omdat je niet weet hoe het moet. Je dromen waarmaken. Je toekomstdromen. Wat we met Stadslink doen, is een groep vrijwilligers zoeken die daar anderen bij kan helpen. De mensen om wie het gaat, zeg maar.
0: Mm-hmm. Dus als ik het goed begrijp, worden jongeren geholpen om hun dromen na te jagen.
1: Ja, en gezinnen.
0: En dan kijk ik naar Shivam, want jij bent vrijwilliger. Mm. Hoe gaat zoiets in zijn werking? Hoe pak je dat aan?
2: We spreken af. We leren iemand kennen bij een eerste gesprek. En als er een klik is, dan gaan we naar een volgende stap. En dat is dat je echt zelfstandig met een jonger iemand, jongere, een coachie in gesprek gaat. En voor mij is het belangrijk.
0: En hoe ga je dan in gesprek? Want je maakt dan kennis met iemand. Zeg je dan gelijk, hey, wat is jouw droom? Werkt het niet zo?
2: Nee, niet zo.
0: Oké. Hoe werkt het dan?
2: Nou, ik ben bijvoorbeeld begonnen om iets over mijzelf te vertellen. Wie ik ben, wat ik doe, wat voor achtergrond. Om op die manier wat meer kennis van mezelf te delen. En op degene met wie ik sprak, die gaf dan ook weer wat kennis over zichzelf. En zo bouwen we een vertrouwensband met elkaar op. En van daaruit, als er wat ontspanning is, van het een komt het ander, dan beginnen we eigenlijk over iets wat we allebei leuk vinden. Mm-hmm. En zo is de omschakeling gekomen naar van wat is jouw droom.
0: Kun je daar een voorbeeld van noemen?
2: Ik ben toevallig. Mijn eerste gesprek was hier ook in de bibliotheek. En ik heb een soort droomkaart erbij gehaald. En,
0: wat is een droomkaart?
2: Dat is een soort van een soort mindmap, als ik het zo mag omschrijven. Mm-hmm. Waar je in het midden zet wat jouw droom is. En alles wat daarmee geassocieerd kan worden. As in, wat komt er allemaal bij je op? En dat begin je gewoon meteen te noteren. En van daaruit ga je vervolgens kijken of je gaat erover praten. Van wat gaan we hiermee doen? Vul me trouwens aan als ik.
1: Doet het prima, Shivam.
2: Ja.
0: En kun je een paar voorbeelddromen noemen die op een droomkaart worden gezet?
2: Ja, iemand had een coachie die was bezig met art, tekenen, animatie, kunst. Mm-hmm. En toen ze daar eenmaal over begon te vertellen, toen zag ik alleen maar straling in de ogen. Ze liet me voorbeelden zien. Ze liet wat werkjes zien van wat ze allemaal gedaan heeft. En we gingen dus kijken van hoe kunnen we vervolgstappen maken om daar iets met een stage of werk in te kunnen vinden.
0: Tof.
2: Ja, zeker.
0: En dan ga ik nog eventjes weer terug naar Karin. Want als ik kijk naar het grotere plaatje van Learning Dreams. Je zei al even gezinnen worden geholpen en kinderen worden geholpen. Met wat voor samenwerkingspartners werken jullie samen?
1: Ja, dat is heel breed. Dat gaat van jeugd. Veel jongeren die worden aangemeld via jeugdhulpverlening. MDT's, maatschappelijke diensttijdprojecten. School werken we veel mee samen. We hebben een speciaal programma op school, op een ROC. Als we het hebben over gezinnen, dan hebben we vaak contact met de brugfunctionarissen op basisscholen. Dus een speciaal iemand die tussen school en de gezinnen staat. Mm-hmm. Zo vinden we gezinnen, mm-hmm, jongeren. En vervolgens koppelen we ze dan aan zijn mooie coach als Shifam. Ja.
0: En hoe gaat die matching?
1: Die matching gaat altijd op wie is deze persoon, deze jongeren of dit gezin die een coach nodig hebben. Wat voor persoon zijn zij en wat hebben zij nodig? Dus een heel zachtaardig iemand kan best zijn dat hij een coach nodig heeft die een beetje meer een duwtje in de rug, schop onder zijn, je weet wel. Of juist heel geduldig. Dus het is echt maatwerk. Mm-hmm. En eigenlijk weten we dat 90% van de van de matches ook raak zijn, om het maar zomaar te zeggen. Die zijn dus dat wordt ook bij ons altijd heel zorgvuldig gedaan. Mm-hmm. Er komen meestal drie mensen. De trainer, de jongerenwerker en degene voor de vrijwilligers komen daar bij elkaar om die matches zorgvuldig te maken.
0: Oké. Okay. Er gaat dus een zorgvuldig proces aan vooraf, als ik het goed begrijp. Hey, Shifam, ik ben ook heel erg benieuwd hoe het is voor jou om vrijwilliger te zijn en waarom jij dit bent gaan doen. Maar voordat we het daarover gaan hebben, gaan wij luisteren naar muziek. En dat gaan wij doen van Lilo met I Can Feel It.

0: Welkom terug. Dit was I Can Feel It van Lilo. Je luistert hier naar het programma Haagse Helden. Het programma over vrijwilligerswerk in de stad. We zijn in gesprek met Learning Dreams, organisatie. En dat doen wij... Namens de organisatie zijn te gast Karin Bos, de directeur, en de vrijwilliger Shivam. En we hebben het zojuist gehad over hoe belangrijk het is dat er ondersteuning wordt geboden aan jongeren en gezinnen om hun dromen na te jagen en hoe Learning Dreams zich daarvoor inzet. En Shivam die is vrijwilliger en ik zei al voor de muziek, ik ben heel erg benieuwd. Hoe is het om vrijwilliger te zijn bij Learning Dreams?
1: Super, moet ik zeggen. Ik was vorig jaar met een coachopleiding begonnen. En tegelijkertijd zocht ik naar een plek waar ik met creativiteit aan de slag kon met jongeren. En een coach van mij die had mij over Learning Dreams gestuurd. Of Stadslink heette het toen. En ik heb daarop gereageerd, gesprek gehad en alles liep gewoon zoals het zou moeten lopen. En toen heb ik de introductiecursus meegedaan en zo ben ik gekoppeld. En tot nu toe alleen maar positieve ervaringen gehad.
0: Ja. En je zegt positieve ervaringen. Kun je daar wat over vertellen? Wat hou jij daar dan uit?
1: Nou, voornamelijk dat creatieve dingen, prettige dingen naar boven komen. Je hoeft het niet altijd alleen maar over wat niet lukt en negativiteit en vervelende dingen in het leven. Je hoeft het niet alleen maar daarover te hebben. Er is ook een ander onderdeel en dat is iets waar je naar uitkijkt, waar je hoop voor hebt, wat mogelijk is. En de mensen die om jou heen zijn, die helpen jou ook daarbij. Dus dat is heel belangrijk, dat netwerk, om samen te groeien. Mm-hmm. Want Karin liet een voorbeeld zien van dat we dat samen gingen bespreken. Mm-hmm. En zo kwam zij met allemaal associaties van iemand die ergens naar op zoek was. Mm-hmm. En zo gingen we allemaal met elkaar meedenken en van het een kwam het ander. Dus dat laat al op zichzelf zien dat we als een community elkaar echt kunnen helpen.
0: Oké. Okay. Ja. Dat klinkt hartstikke mooi. Dus je verbindt eigenlijk op samen creëren, als ik het zo goed begrijp.
1: Ja, mooi samengevat.
0: Ja. Hey, en je zei voor de muziek, legde jou uit, je bent dus een coach en je gaat dan aan de slag met de jongeren om naar boven te halen wat hun droom is. Hoeveel tijd ben je daarmee kwijt?
1: Ik zou zeggen gemiddeld misschien een uur per week.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En dan kijk ik even naar Karin. Is dat ook de vraag die er ligt? Mocht je geïnteresseerd zijn om vrijwilliger te worden, is dat de tijdsbesteding die je eraan moet besteden? Of is dat flexibel?
2: Wij zeggen meestal dat je er 2 uur gemiddeld per week mee bezig bent. Maar dat is de coach en de coachee, zoals wij dat mooi zeggen. De vrijwilliger en de jongeren of het gezin maken zelf afspraken over hoe vaak ze elkaar zien en waar ze elkaar ontmoeten. En dat kan dus hier zijn in de bibliotheek, zoals Shivam vertelde. Dat kan in een buurthuis zijn, dat kan overal zijn. Maar de tijdsinvestering is gemiddeld 2 uur per week.
0: Oké, helder. En als je begint ook als vrijwilliger, wat moet je daar dan voor in huis hebben?
1: Ik vind nieuwsgierigheid. Echt nieuwsgierig zijn naar de persoon.
0: Ik zie Karin instemmend klinken.
2: Ja, prachtig antwoord. Ja, dat is denk ik wel de kern.
1: Een hele open mind.
2: Je moet nieuwsgierig zijn naar de ander. En dat,
1: En ja, voor mij is dat ook veel inlevingsvermogen. Mm-hmm. Iemand vertelt iets, iemand komt van een hele andere achtergrond waar jij misschien nog helemaal geen kennis van hebt. Dus juist met je open mind, met je nieuwsgierigheid, ga je eigenlijk mee in de wereld van de andere persoon.
0: Mm-hmm. En open mind, zei je? Wat bedoel je daarmee?
1: Dat we over het algemeen gebonden zijn aan bepaalde associaties. Dat als we iets horen, dat we misschien gelijk aan iets anders denken. Of dat zal zo zijn, of een soort van invullen. Terwijl als je dat even loslaat, dan kan je op... Ja, hoe zeg je dat?
2: Zal ik een praktijkvoorbeeld geven?
1: Ja, dat niet invullen voor een ander.
2: Het niet invullen. Ja. We hebben een gezin wat graag een nieuw huis wil. En dan kan je denken, ja, dat kan niet. Dat is eigenlijk wat Shivan bedoelt. Er zijn wel heel veel manieren mogelijk om, ook als je nog geen nieuw huis kan krijgen, omdat dat heel lastig is, wel je activiteiten buiten uit te bereiden met leuke. Het Zuiderpark zit om de hoek. Er is een buurthuis waar je activiteiten kan doen. Dus het gaat op een creatieve manier omgaan met de vragen, de dromen die mensen hebben. En het niet gelijk.
0: Omdenken.
2: Omdenken, precies.
0: Oké. Okay. Helder. En dan heb ik ook nog een vraag. Als je start, moet je natuurlijk wat dingen in huis hebben. En wat voor begeleiding krijg je erbij om aan de slag te gaan als vrijwilliger?
1: Sowieso de introductiecursus. Herhaaldelijke cursussen. Je krijgt ook nog. Er volgen ook nog gesprekken met.
2: De vrijwilligerscoördinator?
1: Ja, de vrijwilligerscoördinator. Waar je dus ook feedback krijgt. En met die kennis en natuurlijk dat stukje eigen kennis, eigen ervaring. Want degene die hiervoor kiezen, die willen echt iets meebrengen in de maatschappij waar ze zelf ook heel veel aan kennis en ervaring hebben.
0: Oké.
1: Ja.
0: Oké. Staan er nog vacatures open?
2: Er is altijd plek voor nieuwe vrijwilligers en geïnteresseerden. Dus ja.
0: Oké, en waar kan je die informatie vinden?
2: Op de website van Den Haag Doet staan, als je naar gezinscoaches of jongerencoaches zoekt, kom je veel al bij. Ik denk dat daar nog Stadslink staat, maar Learning Dreams, Dreams Matter. Mm-hmm. Op onze eigen website learningdreams.nl kan je ook informatie vinden.
0: Oké, helder. Dank jullie wel. Dan ga ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. En dan gaan wij luisteren naar American Girls van een mannelijke artiest die laatst in Amsterdam was, waarvoor heel veel rijen stonden aan jonge meiden die hem graag wilden spotten. En dat kan natuurlijk niemand anders zijn dan Harry Styles.

dit was Harry Styles met American Girls waarover Mirjam zei dat jonge vrouwen voor hem in de rij stonden. Sterker nog, er waren jonge vrouwen die liepen door Amsterdam heen te zwerven in de hoop een glimp van hem op te vangen. Sommige dingen begrijp ik niet. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. We beginnen aan het eind van de uitzending te komen. Met heel veel dank aan onze gasten. Dit was Haagse Helden voor deze week. En heel fijn dat je hebt geluisterd. We zijn er weer volgende week, maandag 6 juli. Mocht je in de tussentijd nog eens naar Haagse Helden willen luisteren, dat kan altijd via Spotify en op Uitzending Gemist op de website van Omroep Den Haag FM. Wij wensen jullie nog een hele fijne avond. En voor degene die vannacht om 3 uur, dat is het uur van de wolf, naar de wedstrijd Nederland-Marokko gaan kijken. Het wordt vast heel spannend. Als je gaat kijken heb je in ieder geval een slapeloze nacht. En voor iedereen in dat verband heel veel sterkte toegewenst. We sluiten af met Geronimo en Shepard.

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Bewoners van Haagse wijken als Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een rotzooi, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er op verschillende plekken camera's geplaatst. In de wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Het gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De nasleep van de hittegolf zorgt vandaag en ook morgen nog voor minder treinen in de regio. Het gaat dan om uitvallende treinen, storingen en bomen op het spoor, waardoor er minder intercities en sprinters rijden. Reizigers moeten daarom rekening houden met vertraging. De NS adviseert om voor vertrek de routeplanner te checken. Na 2 maanden verbouwen heeft Museum Beelden aan Zee op Scheveningen zaterdag de deuren weer geopend. Het museum is verduurzaamd, heeft een nieuw entreegebied, een nieuw café en een vernieuwd daklandschap. Tegelijk pakt het museum uit met een internationale tentoonstelling waarin het werk van Rui Chavez en Alberto Giacometti voor het eerst samen in Nederland te zien is. Dan nog het weer. De extreme hitte maakt plaats voor een koelere lucht. Vandaag is het zonnig en droog en een graad of 23. Morgen hetzelfde weersbeeld als vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. Bewoners van Haagse wijken als Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een rotzooi, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er op verschillende plekken camera's geplaatst. In de wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Het gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De nasleep van de hittegolf zorgt vandaag en ook morgen nog voor minder treinen in de regio. Het gaat dan om uitvallende treinen, storingen en bomen op het spoor, waardoor er minder intercities en sprinters rijden. Reizigers moeten daarom rekening houden met vertraging. De NS adviseert om voor vertrek de routeplanner te checken. Na 2 maanden verbouwen heeft Museum Beelden aan Zee op Scheveningen zaterdag de deuren weer geopend. Het museum is verduurzaamd, heeft een nieuw entreegebied, een nieuw café en een vernieuwd daklandschap. Tegelijk pakt het museum uit met een internationale tentoonstelling waarin het werk van Rui Chavez en Alberto Giacometti voor het eerst samen in Nederland te zien is. Dan nog het weer. De extreme hitte maakt plaats voor een koelere lucht. Vandaag is het zonnig en droog en een graad of 23. Morgen hetzelfde weersbeeld als vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Mazel.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 10 uur. Ik ben Jolanda Baaiens. Bewoners van Haagse wijken als Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een rotzooi, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er op verschillende plekken camera's geplaatst. In de wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Het gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De nasleep van de hittegolf zorgt vandaag en ook morgen nog voor minder treinen in de regio. Het gaat dan om uitvallende treinen, storingen en bomen op het spoor, waardoor er minder intercities en sprinters rijden. Reizigers moeten daarom rekening houden met vertraging. De NS adviseert om voor vertrek de routeplanner te checken. Na 2 maanden verbouwen heeft Museum Beelden aan Zee op Scheveningen zaterdag de deuren weer geopend. Het museum is verduurzaamd, heeft een nieuw entreegebied, een nieuw café en een vernieuwd daklandschap. Tegelijk pakt het museum uit met een internationale tentoonstelling waarin het werk van Rui Chavez en Alberto Giacometti voor het eerst samen in Nederland te zien is. Dan nog het weer. De extreme hitte maakt plaats voor een koelere lucht. Vandaag is het zonnig en droog en een graad of 23. Morgen hetzelfde weersbeeld als vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Den Haag FM 92.0.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Bewoners van Haagse wijken als Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een rotzooi, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er op verschillende plekken camera's geplaatst. In de wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Het gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De nasleep van de hittegolf zorgt vandaag en ook morgen nog voor minder treinen in de regio. Het gaat dan om uitvallende treinen, storingen en bomen op het spoor, waardoor er minder intercities en sprinters rijden. Reizigers moeten daarom rekening houden met vertraging. De NS adviseert om voor vertrek de routeplanner te checken. Na 2 maanden verbouwen heeft Museum Beelden aan Zee op Scheveningen zaterdag de deuren weer geopend. Het museum is verduurzaamd, heeft een nieuw entreegebied, een nieuw café en een vernieuwd daklandschap. Tegelijk pakt het museum uit met een internationale tentoonstelling waarin het werk van Rui Chavez en Alberto Giacometti voor het eerst samen in Nederland te zien is. Dan nog het weer. De extreme hitte maakt plaats voor een koelere lucht. Vandaag is het zonnig en droog en een graad of 23. Morgen hetzelfde weersbeeld als vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Den

0: nu het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Bewoners van Haagse wijken als Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een rotzooi, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er op verschillende plekken camera's geplaatst. In de wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Het gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De nasleep van de hittegolf zorgt vandaag en ook morgen nog voor minder treinen in de regio. Het gaat dan om uitvallende treinen, storingen en bomen op het spoor, waardoor er minder intercities en sprinters rijden. Reizigers moeten daarom rekening houden met vertraging. De NS adviseert om voor vertrek de routeplanner te checken. Na 2 maanden verbouwen heeft Museum Beelden aan Zee op Scheveningen zaterdag de deuren weer geopend. Het museum is verduurzaamd, heeft een nieuw entreegebied, een nieuw café en een vernieuwd daklandschap. Tegelijk pakt het museum uit met een internationale tentoonstelling waarin het werk van Rui Chavez en Alberto Giacometti voor het eerst samen in Nederland te zien is. Dan nog het weer. De extreme hitte maakt plaats voor een koelere lucht. Vandaag is het zonnig en droog en een graad of 23. Morgen hetzelfde weersbeeld als vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl. De

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Bewoners van Haagse wijken als Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een rotzooi, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er op verschillende plekken camera's geplaatst. In de wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Het gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De nasleep van de hittegolf zorgt vandaag en ook morgen nog voor minder treinen in de regio. Het gaat dan om uitvallende treinen, storingen en bomen op het spoor, waardoor er minder intercities en sprinters rijden. Reizigers moeten daarom rekening houden met vertraging. De NS adviseert om voor vertrek de routeplanner te checken. Na 2 maanden verbouwen heeft Museum Beelden aan Zee op Scheveningen zaterdag de deuren weer geopend. Het museum is verduurzaamd, heeft een nieuw entreegebied, een nieuw café en een vernieuwd daklandschap. Tegelijk pakt het museum uit met een internationale tentoonstelling waarin het werk van Rui Chavez en Alberto Giacometti voor het eerst samen in Nederland te zien is. Dan nog het weer. De extreme hitte maakt plaats voor een koelere lucht. Vandaag is het zonnig en droog en een graad of 23. Morgen hetzelfde weersbeeld als vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl. Den

Rank 4.

0: Sebastian Sandel in
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Jolanda Baaiens. Bewoners van Haagse wijken als Laak en de Schilderswijk houden hun hart vast voor de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Wie er ook gaat winnen, het wordt sowieso een rotzooi, zeggen meerdere mensen tegen Omroep West. De gemeente Den Haag en de politie hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er op verschillende plekken camera's geplaatst. In de wijk Wateringse Veld is vannacht een explosie geweest bij een huis aan de Orlandostraat. Daarna vloog de voordeur in brand. Het gebeurde rond 3:30. Bewoners en buren hebben de brand zelf geblust. Het zou de tweede keer zijn in 2 jaar dat er een explosie was bij dit huis. De nasleep van de hittegolf zorgt vandaag en ook morgen nog voor minder treinen in de regio. Het gaat dan om uitvallende treinen, storingen en bomen op het spoor, waardoor er minder intercity's en sprinters rijden. Reizigers moeten daarom rekening houden met vertraging. De NS adviseert om voor vertrek de routeplanner te checken. Na 2 maanden verbouwen heeft Museum Beelden aan Zee op Scheveningen zaterdag de deuren weer geopend. Het museum is verduurzaamd, heeft een nieuw entreegebied, een nieuw café en een vernieuwd daklandschap. Tegelijk pakt het museum uit met een internationale tentoonstelling waarin het werk van Rui Chavez en Alberto Giacometti voor het eerst samen in Nederland te zien is. Dan nog het weer. De extreme hitte maakt plaats voor een koelere lucht. Vandaag is het zonnig en droog en een graad of 23. Morgen hetzelfde weersbeeld als vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.